Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De populariteit van campings die uitsluitend toegankelijk zijn voor volwassenen neemt toe. Bezoekers waarderen de rust en stilte die ontbreekt op reguliere campings, waar huilende baby's en schreeuwende kinderen voor overlast kunnen zorgen. Adults-only campings spelen succesvol in op deze groeiende behoefte. Het Marokkaanse leger hield 294 migranten aan die illegaal de grens met het Spaanse Ceuta probeerden over te steken. Opgepakte migranten werden met bussen weggevoerd, deels naar Ouarzazate, 800 kilometer van Ceuta. Spaanse journalisten van TVE en EFE werden aangehouden en zonder uitleg uitgewezen uit grensplaats Fnidek. In Liechtenstein is de troonopvolgingsregel aangepast, waardoor vrouwen voortaan ook aanspraak kunnen maken op de troon. Het vorstenhuis heeft besloten dat het oudste kind, ongeacht het geslacht, automatisch als troonopvolger wordt aangewezen. Hiermee eindigt de exclusieve aanspraak van mannelijke telgen op de troonopvolging. In het Poolse dorp Konotopi is een Mariabeeld van ruim 55 meter hoog ingewijd. Aanzienlijk hoger dan het 38 meter hoge Christusbeeld in Rio de Janeiro. Honderden mensen woonden de prechtigheid bij. Initiatiefnemer Roman Kakosik liet het beeld bouwen als dank aan God na zijn herstel van een ernstige beroerte. Het dorp hoopt toeristen en pelgrims te trekken. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de nacht.

van de tongriem gesneden? Altijd alleen in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De populariteit van campings die uitsluitend toegankelijk zijn voor volwassenen neemt toe. Bezoekers waarderen de rust en stilte die ontbreekt op reguliere campings, waar huilende baby's en schreeuwende kinderen voor overlast kunnen zorgen. Adults Only campings spelen succesvol in op deze groeiende behoefte. Het Marokkaanse leger hield 294 migranten aan die illegaal de grens met het Spaanse Ceuta probeerden over te steken. Opgepakte migranten werden met bussen weggevoerd, deels naar Ouarzazate, 800 kilometer van Ceuta. Spaanse journalisten van TVE en EFE werden aangehouden en zonder uitleg uitgewezen uit grensplaats Fnidek. In Liechtenstein is de troonopvolgingsregel aangepast, waardoor vrouwen voortaan ook aanspraak kunnen maken op de troon. Het vorstenhuis heeft besloten dat het oudste kind, ongeacht het geslacht, automatisch als troonopvolger wordt aangewezen. Hiermee eindigt de exclusieve aanspraak van mannelijke telgen op de troonopvolging. In het Poolse dorp Konotopi is een Mariabeeld van ruim 55 meter hoog ingewijd. Aanzienlijk hoger dan het 38 meter hoge Christusbeeld in Rio de Janeiro. Honderden mensen woonden de plechtigheid bij. Initiatiefnemer Roman Kakozik liet het beeld bouwen als dank aan God na zijn herstel van een ernstige beroerte. Het dorp hoopt toeristen en pelgrims te trekken. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Nachttour.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

radio aan en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. De populariteit van campings alleen voor volwassenen neemt toe. Bezoekers waarderen de rust en stilte die op reguliere campings vaak ontbreekt, door huilende baby's, schreeuwende kinderen bij voetbalvelden en peuters bij barbecues. Adults-only campings spelen

0: Succesvol in op deze groeiende behoefte. Bij het Indisch Monument in Den Haag vond de nationale Indië-herdenking plaats, 81 jaar na de capitulatie van Japan. Premier Jette en minister Sterk legden een krans. Schrijver Maddie Stolk sprak duizenden bezoekers toe over haar ouders die Japanse interneringskampen overleefden. Op ongeveer 80 plekken in Nederland waren herdenkingen. Het Marokkaanse leger hield 294 migranten aan die illegaal de grens met het Spaanse Ceuta probeerden over te steken. De migranten werden met bussen weggevoerd, deels naar Ouarzazate, 800 kilometer van Ceuta. Spaanse journalisten van TVE en EFE werden aangehouden en zonder uitleg uitgewezen uit Vlidek. In Liechtenstein is de troonopvolgingsregel aangepast, zodat vrouwen voortaan ook aanspraak maken op de troon. Het Forse Huis bepaalt dat het oudste kind, ongeacht geslacht, automatisch troonopvolger wordt. Hiermee eindigt de exclusieve aanspraak van mannelijke telgen op de troonopvolging. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het vrijwel overal droog, met wolkenvelden in het westen en noorden en opklaringen in het zuidoosten. De temperatuur ligt tussen 10 en 18 graden bij een zwakke noordelijke wind. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is de nacht.

Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

simply fly.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Fans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. De populariteit van campings alleen voor volwassenen neemt toe. Bezoekers waarderen de rust en stilte die op reguliere campings vaak ontbreekt, door huilende baby's, schreeuwende kinderen bij voetbalvelden en peuters bij barbecues. Adults-only campings spelen succesvol in op deze groeiende behoefte. Bij het Indisch Monument in Den Haag vond de nationale Indië-herdenking plaats, 81 jaar na de capitulatie van Japan. Premier Jette en minister Sterk legden een krans. Schrijver Maddie Stolk sprak duizenden bezoekers toe over haar ouders die Japanse interneringskampen overleefden. Op ongeveer 80 plekken in Nederland waren herdenkingen. Het Marokkaanse leger hield 294 migranten aan die illegaal de grens met het Spaanse Ceuta probeerden over te steken. De migranten werden met bussen weggevoerd, deels naar Ouarzazate, 800 kilometer van Ceuta. Spaanse journalisten van TVE en EFE werden aangehouden en zonder uitleg uitgewezen uit Vlidek.

In Liechtenstein is de troonopvolgingsregel aangepast, zodat vrouwen voortaan ook aanspraak maken op de troon. Het Forse Huis bepaalt dat het oudste kind, ongeacht geslacht, automatisch troonopvolger wordt. Hiermee eindigt de exclusieve aanspraak van mannelijke telgen op de troonopvolging. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het vrijwel overal droog, met wolkenvelden in het westen en noorden en opklaringen in het zuidoosten. De temperatuur ligt tussen 10 en 18 graden bij een zwakke noordelijke wind. En tot zover het nieuws. Vandaag.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

keer in de spotlight zetten, aandacht voor uw activiteiten en leden werven, grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. De Australische deelstaat New South Wales start in november een terugkoopprogramma voor vuurwapens. Hiermee is New South Wales de eerste deelstaat in Australië die geld biedt voor het inleveren van wapens als reactie op de terreuraanslag bij Bondi Beach. Rotterdam Radicals, een hooligangroep die zichzelf bekend maakte via geweld en intimidatie, richtte vervolgens een succesvol kledingmerk op. De groep, ook wel aangeduid als een eliteklasje voor helschoppers, maakt gebruik van de naam Feyenoord om commercieel gewin te behalen uit hun activiteiten. Vannacht brak brand uit in een appartementencomplex aan de Koning Willem-Alexanderlaan in Oosterhout. Het vuur ontstond rond 1:15 op de 4e verdieping van het 6 verdiepingen tellende gebouw. Er zijn geen gewonden gemeld. Het complex wordt ontruimd en omwonenden met rookoverlast moeten ramen en deuren sluiten. En door hevige overstromingen en een aardverschuiving in het noordwesten van Spanje zijn zaterdag 2 mensen om het leven gekomen. Naast de dodelijke slachtoffers raakten ook 2 baby's gewond bij de natuurrampen. Zo melden de hulpdiensten na de incidenten. En dan tot slot het weer. Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.

Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Dit wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Fans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. En vannacht brak brand uit in een appartementencomplex aan de Koning Willem-Alexanderlaan in Oosterhout. Het vuur ontstond rond 1:15 op de 4e verdieping van het 6 verdiepingen tellende gebouw. Er zijn geen gewonden gemeld. Het complex wordt ontruimd en omwonenden met rookoverlast moeten ramen en deuren sluiten. Een modderstroom in het Spaanse Manzanedo de Valduessa heeft 2 vrouwen het leven gekost. Ze bevonden zich in een wijnkelder die door hevige regenval plotseling onderliep. 2 kinderen raakten licht gewond. Volgens lokale autoriteiten zijn er geen vermisten en werden meerdere ambulances en een helikopter ingezet. Rotterdam Radicals, een hooligangroep die zichzelf bekend maakte via geweld en intimidatie, richtte vervolgens een succesvol kledingmerk op. De groep, ook wel aangeduid als een eliteklasje voor relschoppers, maakt gebruik van de naam Feyenoord om commercieel gewin te behalen uit hun activiteiten. In de nacht van zaterdag op zondag vonden meerdere explosies plaats in Kiev, nadat autoriteiten eerder hadden gewaarschuwd voor ballistische raketten. Burgemeester Vitali Klitschko meldde de explosies via Telegram. In district Obolonski brak brand uit in een niet-residentieel gebouw, waarbij 1 persoon gewond raakte. En dan tot slot het weer. Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws. Vandaag.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. België roept binnen- en buitenlandse hulp in bij een grote veenbrand in natuurpark de Hoge Venen. Burgemeesters van Wijmes en Zalhe noemen het de ergste bosbrand in de Belgische geschiedenis. Bij Balen breidt het vuur zich uit tot 2000 hectare, ondanks helikopters. In Soerbrot en Buitkenbach worden straten geëvacueerd. Een modderstroom in het Spaanse Manzanedo de Valduesa heeft twee vrouwen het leven gekost. Ze bevonden zich in een wijnkelder die door hevige regenval plotseling onderliep. Twee kinderen raakten licht gewond. Volgens lokale autoriteiten zijn er geen vermisten en werden meerdere ambulances en een helikopter ingezet. Hoewel Trump in 2024 beloofde de inflatie onmiddellijk te stoppen, steeg die sinds zijn aantreden naar 3,4% in juli. Mede door een oorlog met Iran, die benzineprijzen met 24,6% deed stijgen. Driekwart van de Amerikanen keurt zijn aanpak af. Bij de novemberverkiezingen hebben democraten volgens peilingen meer vertrouwen van kiezers. Rotterdam Radicals, een hooligangroep die zichzelf bekend maakte via geweld en intimidatie, richtte vervolgens een succesvol kledingmerk op. De groep, ook al aangeduid als een eliteklasje voor relschoppers, maakt gebruik van de naam Feyenoord om commercieel gewin te behalen uit hun activiteiten. En dan tot slot het weer. Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Mariahati.

Ja, een hele goede morgen en slammet paggy luisteraars. Op deze zondagmorgen, 16 augustus. Ja, en natuurlijk van harte welkom in uw programma Radio Mariahatti Apeldoorn. Iedere zondagmorgen van 9 tot 11 neemt Radio Mariahatti u mee naar het vroegere Indië, Indonesië en Azië. Met een terugblik aan Tempo Dulu, vroegere tijden. Radio Mariahatti, de naam zegt het al, kom in ons hart. Een programma voor de Indische Nederlanders, maar ook voor belangstellenden in Apeldoorn en omgeving. Ik heb voor u weer mijn agendapuntjes, nieuws over binnen- en buitenland. Actualiteiten, mooie verhalen, geschiedenis natuurlijk en over Indië en Indonesië. Gedichten, spreuken en een heerlijk recept. De muziek neemt u mee in de tijden van Golden Oldies, Evergreen Country, Indo Rock, Indonesisch en Melux. Ik wens u 2 uurtjes heel veel luisterplezier. Ik ben Lenny Slikker-Dikmans, uw gastvrouw. En de techniek is in handen van Jan Rabeling. Goedemorgen, lieve Jan. Hi, Lenny. Zegt hij altijd aan de overkant. Nou, hij is altijd vrolijk en vooral het zonnetje schijnt weer hier bij ons. En ik denk bij u ook, dus we gaan gauw beginnen met het programma. Want ik wil in deze uitzending, luisteraars, ik wil in deze uitzending een ode brengen aan een band hier uit Apeldoorn, maar wel van een paar jaren geleden. Ja, en dat wil ik zeker doen. Een band die jaren geleden is opgericht door onze muzikant, hè, onze Karel Kadize hier uit Apeldoorn. En deze band werd opgericht met muzikale vrienden onder elkaar. En dat waren Karel Kadize, Leo Disco, helaas niet meer in ons midden, John Simons, Louis Riesewijk en natuurlijk Steven de Ruiter. Wat hadden wij hier in Apeldoorn en omgeving genoten van deze gezellige band. En voor de Apeldoorners blik ik even gezellig door met deze band van weleer. En dan heb ik het over de band Blacklight. En zij openen deze Mariahatti zondagmorgen. Natuurlijk, soms hebben wij geluk en daarom ook het nummer Lucky Sometimes Blacklight.

Ja, een ode aan onze band van weleer uit Apeldoorn, Blacklight. En nou gaan we naar het volgende nummer. Gelukkig heb ik een cd. Ja, daar ben ik ook heel erg blij mee. Jacomina, een Molukse liedje. Het gaat over een meisje... En zij heet Jacomina. En vele jongens waren gek op haar. Maar soms speelt zij met hun gevoelens. Ja, dat doen meisjes wel eens, hè? Maar jongens natuurlijk ook. En daarom heb ik dit liedje uitgekozen. Jacomina, gezongen door onze eigen Steven de Ruiter.

Steven, wij wensen jou natuurlijk morgen heel veel sterkte bij de pijnbank. Ja. Onze vriend Leo Disco, luisteraar, was basgitarist en zanger in deze band. Helaas werd Leo geveld door een vervelende ziekte, waardoor wij, zijn vrienden, het verschrikkelijk vonden. Leo is helaas niet meer bij ons, maar wel natuurlijk in onze harten. En hij zingt Wacht nog een minuut. Wait a minute. Een terugblik aan de Apeldoornse band Blacklight.

Een terugblik aan de band Apeldoornse Black, de band Blacklight. En mijn dank gaat natuurlijk naar Karel Kedise, Leo Disco, helaas alleen in onze harten, John Simons, Louis Riesewijk en natuurlijk Steven de Ruiter. Ja, de band Blacklight. Gisteren werd er op 80 lokale plaatsen in Nederland herdenkingen gehouden. Gisteren herdenken wij alle slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië. Maar wat was het een gelijkwaardige herdenking, moet ik zeggen, bij het Indisch monument in Den Haag. Velen hadden kunnen spreken over de gruwelijkheden die hun opa's en oma's hadden moeten doorstaan. Er zijn niet veel mensen meer die het kunnen vertellen. Maar één ding weten wij zeker. Op 15 augustus blijven wij herdenken. En dat geven wij ook door aan de derde en de vierde generatie. Aku Jatuh Cinta.

Aku jatuh cinta. Ik kreeg net een gedichtje door van mevrouw Olly Blauw. En dat gedichtje heet Melati. De bloem staat op het erf in de tuin. In de kas zomaar een bloem, kwetsbaar en geurig wit. Een beetje keurig. De bloem die alleen met aandacht en liefde kan groeien, mag bloeien. De geur van dit kleinood, die Indische jasmijn, brengen herinneringen naar boven van ons gedeelde verleden. Maar zij geeft meer. Het zijn de gedachten aan allen die ons ontvallen zijn in de Oost. De herinneringen aan tijden waarin de vrijheid niet vanzelfsprekend was. Geuren van vergankelijkheid, van pijn. Besef dat allen die vochten of angstig opgesloten waren of zijn. Gevangen in een wereld die zo anders is dan het verlangen naar de eenvoud van die kleine witte, een beetje keurige, geurige bloempjes die ons vertellen over respect, betrokken zijn met hier en daar, verbondenheid tussen jou en mij. Die bloem houdt ons Indische oorlogsverhaal levend. Laten we ons verleden niet vergeten, onze voorouders eren, de Melati in ons hart dragen. Op ons hart dragen. Saya, memakai Melati, ini dengan penuh rasa hormat. Ik draag deze Melati met groot respect. Geschreven door Sabine IJzenring. Wat een mooi gedicht. Net toegestuurd gekregen. En natuurlijk Olly, hartstikke bedankt. Dank je wel. Afkomst is meer dan herinnering. Gisteren hadden we met ons allen kunnen herdenken. Natuurlijk ook in Den Haag, bij het Indisch monument. Het werd op de tv uitgezonden. En ieder beleeft het op zijn of haar manier van herdenken. Wij herdenken al onze slachtoffers die voor ons in die vreselijke oorlog zijn gestorven. En daarom past dit gedicht er ook bij, maar ook dit liedje, geschreven en gezongen door Peter Hübner. Adoeg, Souda, laat maar gaan. Bedankt Peter voor het mooie nummer. Wij herkennen het wel. Trimakasi. Adoeg, Souda, laat maar.

0: Radio Apeldoorn presenteert Radio Marihati.
1: En dat iedere zondagmorgen van 9 tot 11. Aardbeving met kracht van 7,7 voor de kust van Indonesië. En dat weten we, dat hebben we gisteren allemaal gehoord. En die heeft zeker aan ongeveer 38 mensen, misschien nu al meer, het leven gekost. Dit melden de lokale autoriteiten. De beving vond rond middernacht Nederlandse tijd plaats. Patiënten uit verschillende ziekenhuizen werden geëvacueerd. Ook brachten het ziekenhuispersoneel apparatuur naar buiten, ook bedden, infusen en zuurstofcilinders. Het eiland Flores, waar in totaal 9 miljoen mensen wonen, maakt deel uit van de Indonesische provincie Oost-Nusa Tenggara. Het westelijk deel van het eiland waar de plaats Labuan Bayo ligt is een populaire toeristenbestemming. Het is een bekende plaats voor duik- en snorkeltochten. En natuurlijk voor een bezoek aan het Nationaal Park Komodo, de grootste hagedis op aarde. Ja, de Komodo-varaan. Flores is één van de meer dan 17.000 eilanden waaruit Indonesië bestaat. In Indonesië komen geregeld vulkaanuitbarstingen en aardbevingen voor. Het eilandenrijk ligt op de zogenaamde ring van vuur. Een hoefijzervormig gebied met veel seismische activiteit, door schuivende tektonische platen. Ja. Indonesische vulkaan Lewotobi, Laki Laki, opnieuw uitgebarsten. Vliegverkeer Bali en Flores is ontregeld door de vulkaanuitbarsting. En de algemene situatie in Indonesië is over het algemeen op dit moment stabiel, maar het land kent wel specifieke conflicten in het oosten.

en periodieke natuurrisico's. Populaire toeristische regio's zoals Java en Bali zijn goed toegankelijk, maar er gelden verschillende waarschuwingen en regels. En dat afgelopen twee dagen hebben wij dit kunnen aanhoren op het nieuws over deze verschrikkelijke uitbarsting. En we wensen natuurlijk het volk van Indonesië en de mensen al daar ontzettend veel sterkte in deze moeilijke periode. Oké. Een verzoekje. Lieve Lenny, wil je voor mijn vrouw Ilona van Gelder het nummer Till I Kiss You van de Everly Brothers willen draaien? Wij zijn zondag 16 augustus, wat leuk, 40 jaar getrouwd. Lieve Ilona, namens jouw man Harold is dit jouw plaatje, heb ik gehoord. En ik zou zeggen, pak elkaar lekker even vast. En geef elkaar die heerlijke kus. Till I Kissed You, Everly Brothers.

Ja, 40 jaar getrouwd, Ilona en Harold. Natuurlijk van Gelder, hè. Ik wens jullie een hele mooie tijd. Nog meer samen, nog 40 jaar erbij. En blijf elkaar gewoon lekker zoenen. Ja, till I kiss you. Goed, de klassieker. De Condé. Schoonheid. Status en culturele trots. De klassieker, de geur van moeders haarwrong, van de Javaans-Nederlandse dichter Raden Masnoto Suroto, roept herinneringen aan, wel eer natuurlijk. Dat roept gewoon allemaal herinneringen op, dat ken ik ook. En als Indische van de eerste generatie maakte Amanda Eisinger een korte film over de Condé. Nou, wat is nou de Condé? Amanda's ultrakorte film, de Condé, gaat over de zorgvuldig opgestoken gelijknamige Indonesische haarwrong. Een haarwrong. En vormt zowel een intieme verkenning van identiteit, herinnering en verbondenheid als een ode aan de vrouwen die haar voorgingen. Amanda zei, in de Condé laat ik zien dat het om veel meer gaat dan slechts een haardracht. Via oude foto's, poëtische beelden en teksten ontvouwt zich haar rol als teken van schoonheid, status en culturele trots. De film laat zien hoe dit haarritueel generaties verbindt en is een visuele ode aan een traditie die subtiel verborgen in het alledaags een wereld van herinneringen draagt. Veel van die erfenis zit in kleine, bijna vanzelfsprekende momenten. In dingen die nooit expliciet zijn uitgesproken, maar we toch met ons meedragen. De Condé was te zien in diverse bioscopen als voorprogramma van de documentaire Mama Cool. Naar aanleiding van een bericht dat ze via Instagram kreeg van iemand die graag wilde leren hoe je een Condé precies maakt, maakte Amanda een tutorial. Mijn moeder heeft mij geleerd hoe een Condé te maken en zij heeft het weer van haar moeder geleerd. Ik vind het mooi als de jongere generatie het ook leert, zodat deze traditie niet verloren gaat. Nou, de Condé, dat kennen we allemaal natuurlijk. Dat is een wrong achter je hoofd, hè? En dan kun je lekker mooie bloemetjes insteken. En tegenwoordig heb je mooie clipjes. Heel mooi. En het blijft natuurlijk er leuk uitzien. De Condé, niet vergeten. En dit is voor mijn Spaanse luisteraars. Maar ook voor hen die hier op de campings verblijven. Nog, hè? Een zonnig Spaans liedje. No

heerlijk nummer. No rompas mas mi corazón. En ja, het was best warm geweest de afgelopen dagen. Maar

het weer belooft weer veel zachter te worden voor ons. Ja, en daar gaan we ook van genieten. Maar ook van het volgende, want nieuwe bewoners, welkom bij Rumah Kita. Daar ga ik het even over hebben. Wilt u komen wonen bij Rumah Kita? Het verpleeghuis voor mensen met een Indische of Molukse achtergrond. Op 3 etages van afdeling Lotus wonen mensen in appartementen zo zelfstandig mogelijk, maar met zorg die thuis niet meer goed te realiseren is. Op onze afdelingen Wallissi en Heliconia en Lotus 3 woont u in een kleine groep waarbij naast zorg de nadruk ligt op het bieden van nabijheid. Natuurlijk besteden we ook aandacht aan welbevindingen en cultuur. Wij zien u graag bij Rumah Kita. Rumah Kita, verpleeghuis Rumah Kita, is een van de 4 verpleeghuizen van Zinzia Zorggroep. Rumah Kita is er speciaal voor mensen met een Indische of Molukse achtergrond. Het bijzondere karakter van dit huis blijkt uit alles. Het eten, de feestdagen, de toko, de jaarlijkse passar, maar ook bijvoorbeeld de taal, de gewoontes en de aankleding. Rumah Kita staat vlak bij het centrum van Wageningen. 166 Indische en Molukse bewoners uit heel Nederland vinden er een prettig thuis. En bij Rumah Kita kunt u terecht voor verpleeghuiszorg. Welke zorg u ook nodig heeft op dit gebied, wij sluiten aan bij wie u bent. Bij ons kan iedereen zichzelf zijn. En dat is zo belangrijk, dat je jezelf kan zijn. Oké, voor meer informatie kunt u natuurlijk naar Rumah Kita. Zorgbemiddeling, apenstaartje, zia.nl. Nou, en wij hebben natuurlijk hier in Apeldoorn Rumah Saya. En dat zit in Uggelen. Heel bekend hier in Apeldoorn, ons Indisch Molukse huis. Ja, Rumah Saya in Uggelen. Goed, het Indonesisch liedje Saling Percaya draai ik voor Reni en Ton van Roekel. Namens de hele familie een goede reis toegewenst naar Java. En natuurlijk ook naar, namens Radio Marihatti, een hele goede reis en geniet van het mooie Java. Saling Percaya, Yeti Kadi.

Ja, een hele goede reis, Reni en Ton van Roekel. Jullie vertrekken naar Java. Ook namens Radio Mariatti een hele mooie reis toegewenst. Een klein gedichtje. Hoop. Ik ben de bloem van de regen. De regen na de droogte. Ik ben de kleuren van de regenboog. De zon achter de wolken. Ik ben de schreeuw tijdens de stilte. De stilte voor de storm. Ik ben die grote machtige boom met diep gewortelde wortels in de eeuwigheid. Ik ben de tranen van herkenning en erkenning van pijn. Ik ben respect, liefde en hoop. Heel mooi. Heel klein gedichtje. Hoop. Oké, ik heb hier wat verzoekjes. Goedemorgen, Wendy Paulus, wonende in Wageningen. Jij vroeg het nummer Suspicious Minds. Dat vroeg je aan voor jou, Dennis. Want Dennis, jij wordt 18 augustus 73 jaar. Nou, van harte gefeliciteerd natuurlijk. Ook namens Radio Mariatti. En ook namens jouw lieve Wendy. Ik heb geen Elvis bij me. Nee, geen Elvis. Maar wel Dwight Yoakam met Suspicious Minds. Mooi nummer.

0: Ja, Dennis Paulus uit Wageningen. Dennis, 18 augustus word je jarig, 73 jaar word je. Van harte gefeliciteerd. En natuurlijk ook namens jou, Wendy, die dit nummer had aangevraagd. Een hartje, een klein gedichtje. Een hartje voor de mensen die thuis zijn, stil en bang. Een hartje voor de mensen die werken, urenlang. Een hartje voor de mensen die vechten voor hun leven. Een hartje voor de mensen die het maximale geven. De komende tijd zal het voor de een wat moeilijker zijn dan voor de ander. Laten wij hopen op het beste en een flinke dosis geluk voor iedereen. Dat is helemaal waar. Want ik wil nu ook Ineke Krats, goedemorgen lieve Ineke, heel veel kracht toewensen, schat. Nu jij herstellende bent van jouw operatie. Ineke, je hebt nog een lange weg te gaan om te genezen. Maar blijf sterk, zoals jij dat altijd tegen mij zegt. Ik blijf sterk, Lenny. En dat weet ik, In. Fijn om te horen dat in jouw omgeving de mensen er voor je zijn. En dat verdien je ook. Eén ding weet ik, Ineke. Wanneer jij je eenzaam voelt en je voelt je ongelukkig, hij zal jou dragen om je weer sterk te maken. Het lied You Raise Me Up wordt gezongen door jou, Ben. Ik wens Ben en jouw gezin heel veel kracht toe. Lieve Ineke, beterschap. You Raise Me Up. Gezongen door Ben Hart. Sterkte, Ineke. Ik denk aan je.
1: When I am down and all my soul so weary,

En je weet het, Ineke, ook namens alle luisteraars van Radio Marihatti, lieve schat, beterschap. En je weet het, hè, hij zal je altijd dragen. Heel veel sterkte, Ben, jij ook. Ik kijk even naar de tijd. Ja, wij gaan er even uit voor het nieuws van 10 uur. Ik heb hier voor me ook een heel mooi gedichtenbundel van Joji Rensampessi. Ja, en straks ga ik een paar mooie gedichten hier van opdragen, want de dichter schrijft al jaren gedichten. Na de studie HBO, maatschappelijk werk, is hij serieuzer gaan schrijven en draagt hij regelmatig voor uit eigen werk. Zijn thema's hebben verder te maken met zijn leven als Molukker in Nederland en de interetnische samenleving waarin hij zich bevindt. Rensampessi kiest om te dichten, omdat dit een vorm is waar onverplicht woorden worden gebruikt. Hij schrijft voornamelijk in het Nederlands, begitu saja, en dat betekent zomaar, is Rensampessi's debuutbundel. Straks een paar gedichten uit deze mooie bundel. En ik hoor de tune. Ik ga er even uit voor het nieuws van 10 uur. Na het nieuws ben ik weer terug met het tweede uurtje van Radio Marihatti. Tot zo allemaal.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Fans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Duitse bedrijven hebben hun investeringen in de Verenigde Staten in de eerste helft van dit jaar met bijna 2/3 teruggeschroefd tot 4,3 miljard euro. Het laagste niveau sinds 2023. Ten opzichte van de eerste helft van 2024 bedraagt de daling bijna 80%. IW-onderzoeker Samina Sultan wijt dit aan de importheffingen van president Donald Trump. Na een aardbeving met kracht 7,7 voor de kust van het Indonesische eiland Flores zijn zeker 47 mensen omgekomen en tientallen zwaar gewond geraakt. Zo'n 5000 mensen moesten hun huis verlaten. Er volgden meer dan 300 naschokken tot kracht 6,1. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden in het puin. Het Roemeense ministerie van Defensie meldt dat voor de tweede dag op rij een drone is neergeschoten boven een gebied bij de grens met Oekraïne. Een F-16 haalde de Shahed-drone neer, die Rusland inzet in de oorlog tegen Oekraïne. Sinds mei raakten drones herhaaldelijk het luchtruim. Een Canadese stagiaire op het NAVO-hoofdkwartier in België is opgepakt op verdenking van spionage en criminele organisatie. Ze wordt verdacht van spionage voor een derde land. De vrouw is onder aanhoudingsmandaat geplaatst na doorzoekingen in haar woning en op haar werk. En dan tot slot het weer. Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is Radio Marihati.

Vind ik altijd een leuk plaatje, Jan. Are you ever do is bring me down. En dan zegt hij 1, 2, 3, 4, satu, dua, tiga. Hartstikke leuk allemaal. Ik ben er weer met het tweede uurtje van Radio Mariahatti. Ik ga het even hebben over Samangat. Melux in Amsterdam, Samangat. Het Amsterdam Museum en het Nationaal Slavernijmuseum brengen deze zomer de verhalen van Amsterdamse Molukkers naar de openbare ruimte. Wat leuk is dit, hè? Dus de Amsterdamse Molukkers naar de openbare ruimte. Ter gelegenheid van het herdenkingsjaar 75 jaar Molukkers in Amsterdam openen de musea in samenwerking met de gemeente Amsterdam op donderdag 30 juli een omvangrijke buitententoonstelling op de Kop van Java. Dus dat is al gebeurd. He, die opening. De tentoonstelling Samangat, Molux in Amsterdam bestaat uit 16 fotoportretten van Amsterdamse Molukkers. Gastoeroperator is Huib Akihari, kunsthistoricus en voormalig curator en directeur van het Molukse Historisch Museum. Voor de tentoonstelling interviewde hij Amsterdamse Molukkers over hun leven in de stad en hun familiegeschiedenis. Aan de hand van deze persoonlijke verhalen worden bezoekers meegenomen door een geschiedenis die de Molukken en Amsterdam al meer dan 4 eeuwen... Zo, dat is heel wat, al meer dan 4 eeuwen met elkaar verbindt. De geschiedenis begint in de koloniale periode, waarin Amsterdam een belangrijke rol speelde in handel, machtsoefening en uitbuiting in de Indonesische archipel. De gevolgen van de inzet van veel Molukse mannen in het koloniale leger van voormalig Nederlands-Indië, het KNIL, en de gedwongen migratie van Molukse gezinnen naar Nederland in 1951 werken tot op de dag van vandaag. Die werken door en zijn terug te vinden in de aanwezigheid van Molukse Amsterdammers die de stad en haar cultuur vandaag de dag mede vormgeven. Wat leuk. Ja, mag ook wel, hè? Een van de geportretteerden is Vanessa Watimena, ook bekend als Nessie. Zij groeide op in een Molukse wijk en zet zich in om Molukse cultuur en erfgoed zichtbaar te maken in Amsterdam. Via haar onderneming, Nessie, en verschillende maatschappelijke projecten

projecten brengt zij mensen samen en houdt zij Molukse tradities en roepen levend. En recepten levend. Een ander verhaal uit een eerdere generatie laat zien dat de geschiedenis van Molukkers in Amsterdam verder teruggaat dan 1951. Oké. Zo vertelt Esther Apitulei hoe haar grootvader, arts Hubertus Domingo Jan Apitulei, al aan het begin van de 20e eeuw naar Amsterdam kwam om geneeskunde te studeren. Hij behaalde 1909 in Amsterdam zijn artsexamen en vestigde zich in 1924 met zijn gezin in de stad. Haar vader, Herman Apitulei, werd vervolgens oogarts in Amsterdam-Noord. Wat is dit mooi! Ja. De Nederlandse Molukse fotograaf Eva van Kesteren maakte voor de tentoonstelling een reeks van 16 fotoportretten. En de serie is gebaseerd op het begrip de wijk. De naam die veel Molukse gemeenschappen gaven aan de woonplekken waar zij na hun afkomst in Nederland van 1951 gezamenlijk werden gehuisvest. Door de geportretteerden in hun eigen wijk te fotograferen, creëert Van Kesteren met deze fotosessie als het ware een nieuwe hedendaagse wijk. Een plek van ontmoeting waar voorbijgangers kennis maken met de verhalen van Amsterdamse Molukkers. Tot en met 22 oktober kunt u hier naartoe. Locatie Kop van Java, Amsterdam. Het is gratis toegankelijk. Dit is zo leuk om dit mee te maken. En natuurlijk ook de geschiedenis over de Molukkers van toen. Hè? En vooral die vader van haar, die arts geworden is. Fantastisch, fantastisch. Dus tot en met 22 oktober... Locatie Kop van Java, Amsterdam, gratis toegankelijk. En wat is nog mooier om hier naartoe te gaan en om te genieten van die prachtige portretten. En ook natuurlijk dit nummer. Dit is echt een Molukse nummer, Jan. Koepoe, koepoe, dit is nou echt, Jan, de Potjo Potjo. Ja, zei Jan, want hij vroeg aan mij, is dit Potjo Potjo, Lenny? Ja, Jan, dit is Potjo Potjo. Koepoe, koepoe.

Ja, koepoe, koepoe. Goed, uit het gedichtenbundel van Joji Rensampesi wil ik twee gedichten even voordragen. Het eerste gedicht heet Waar ik wil zijn. Sprekend hart, laat je spreken. Laat je zien in de chaos van macht en verstrengeling. In de droogte van je lichaam komt de vreugde je tegemoet. Je redden van de angst alleen te zijn. Je hart, jouw hart. Je te neergeslagen van wat komt, nog moet komen. Nu rusteloos als hij is, met druppels tranen, baant hij een weg. Op weg naar waar? Toe, laat je spreken. Kom, niet opgeven voor wat komt en moet komen, verlangend naar de stilte van stil zijn. Ik vraag mijn hart de waarheid te ontdekken. Een brandend licht in de verte. Maluku, Melukken. 50 jaar Indonesië. Land van herkomst, waar vele eilanden behoren uit te spreken de liefdevolle warmte. Waar grauwe stranden uitkijken naar het water. Waar broeders en zusters elkaars handen vasthouden. Voor vrede en onafhankelijkheid. Leven de samenwerking. Zwaaiend voor de zegeviering. Het volk groeit Indonesië. Het volk schreeuwt. Schreeuwend door honger en onrust. Bedankt door de mooie woorden. Nu schuilend, vertoevend in een ander land. Ver van jou. Kijk ik met argusogen. Indonesië, de eilanden. Elkaar handen vasthoudend. Voor wat komen zal. Joji Rensampesi. Het is een heel mooi gedichtenbundel. Ik ben zo blij dat ik het in mijn bezit heb. En ook heel trots. Ja, heel mooi gedichtenbundel. We gaan even terug. Jan. Ja, ik kijk even naar Jan, luisteraars. Af en toe vindt hij dat wel even leuk, dat ik even aandacht besteed aan hem. Nee, het is... maar goed, we gaan even terug, Jan, in de tijd. En wel de rock'n'roll-tijd met het nummer Apron Spray.

Terug in de tijd, rock'n'roll tijd. Ja, dan zie ik al de meisjes, heb ik zelf ook aan meegedaan, met leuke, schattige petticootjes. Superhoge hakken of fletjes, hè? En dan heerlijk gezellig. Wij noemen het in het Indisch jiven. Ja, jiven. Ja, al die gezellige tijden, de rock'n'roll tijd. Dat was jaren 60, 70, Jan? Ja, hè? Heb jij ook nog gejived? Gerock'n'rolled? Ook nog, zei Jan. Oké, dat heeft hij ook nog gedaan. Nou, hartstikke leuk allemaal. Ja, ik heb weer hele leuke stukjes gekregen van mijn lieve vriend Richard Tielman. Richard, hartstikke bedankt. Ja, ik ga iets vertellen over Palouwe-eiland. Het Palouwe-eiland ligt ten noorden van het eiland Flores. Ja, daar hebben we net eigenlijk over gehad, hè, waar die aardbevingen in de buurt waren. En het maakt deel uit van de kleine Sunda-eilanden. Nou, de bewoners wonen in 8 bergdorpen. Er zijn geen wegen of voertuigen op het eiland. De taal die op dit eiland wordt gesproken is Palouwe. Met verschillende accenten en dialecten. De moedertaal van het Palouwe-volk. Dat volk is een etnische groep die nog traditioneel leven. En dat vind ik zo leuk, hè? Dat de mensen nog echt traditioneel zijn. Heel apart is dat. Goed, de naam Palouwe of Palouwe komt van 2 uitdrukkingen. Namelijk Palu, wat ga naar huis of terugkeren betekent. Dus Palu betekent ga naar huis of terugkeren. En de uitdrukking e, die meestal wordt toegevoegd om een bevestigende uitroep aan te duiden. De naam Palouwe kan dus worden geïnterpreteerd als terugkeren naar huis. Of met andere woorden, iedereen die uit Palouwe komt wordt altijd verwacht terug te keren naar Palouwe. Ja. Bijna alle Palouwe-inwoners zijn aanhangers van het Rooms-Katholicisme. Aan de andere kant hechten ze veel waarde aan de gebruiken en traditionele waarden die van hun voorouders zijn doorgegeven. De overtuigingen van het Palouwe-volk zijn gebaseerd op een asymmetrisch binair wereldbeeld waarin alles wordt bezield door de geest van het universum. Het geloof in voorouderlijke geesten wordt gerealiseerd door verschillende traditionele ceremonies en rituelen. De meeste mensen van Palouwe werken als boeren. De belangrijkste voedselingrediënten zijn zoete aardappelen, oh, vind ik heerlijk, mais en bonen, terwijl rijst wordt geïmporteerd uit Flores. De voorouderlijke traditie om rijstteelt te verbieden

de gezinseconomie te stimuleren. Wat is dit leuk? Ga straks nog even verder. Vind het zo mooi. Al die traditionele dingen wat het volk nog heeft, dat is natuurlijk heel mooi om te zien en mee te maken. Nou, we gaan nog even rock'n'rollen. Ja, Blue Sweat Shoes. Ricky Aron.

0: Terug in de tijd, de rock'n'roll. Nog even iets over de Paloe. Want de Paloe mensen hebben een donkere huid, krullend haar en zijn lang. De vrouwen zijn over het algemeen slank. Nou, vergeleken met ons, hè? Oké, onder hen zijn er mensen met blauwe ogen. Wat enig, scherpe neuzen en een witte huid. Wat aangeeft dat ze van Portugese afkomst zijn. Ja, dat kan. De Paloe-bevolking heeft een natuurlijk herstelritueel dat bekend staat als po. Tophoe, waarbij voedsel moet worden bereid uit lokale voedselbronnen, zoals persiebonen, boomnoten, zoete aardappelen en cassave. Zonder deze met rijst te mengen. De traditionele wet verbiedt hen opnemen van rijst in rituele menu's. Ter verwelkoming van belangrijke gasten voeren de mensen van Paloe de Togo Misa of Togo Pau dans uit. De dans wordt begeleid door traditionele gong, dat is een trommelmuziek genaamd Maba Weko. En tijdens het dansen dragen ze ook lokale poëzie voor. Wat is dit fantastisch, hè? Ja, mooi om te weten allemaal. En ja, Rich, hartstikke bedankt. Leuk. Oké, hou pen en papier bij de hand. Want na dit volgende nummer gaan wij heerlijk koken. En wat gaat het worden, Jan? Het is een pittige groentesalade met pindasaus. Nou denkt u zeker, oh, dat is gado-gado. Nee. Zeker pachul. Nee. Maar wat gaat het wel worden, de lotek? Ja, een pittige groentesalade met pindasaus en het heet lotek. En dat krijgt u straks van mij. En het is ontzettend lekker, vooral als het warm weer is. Een heerlijk groentegerechtje, lekker luchtig. En dat gaan we straks klaarmaken. Maar eerst het volgende nummer, Vertical Expression. Mooi, één tegel, Jan. Lekker één tegel dansen dit, ja? Oké. Vertical Expression, Bellamy Brothers met Freddy Vender.
1: I

0: Dit is een speciaal kookrecept bij Radio Mariahati.
1: Ja, dit is ook een heel speciaal recept. De pittige groentesalade met pindasaus. Er bestaan in Indonesië verschillende groentesalades met pindasaus. En deze variant komt uit Sunda. En waar ligt Sunda? Dat is West-Java. Nogmaals, dit komt uit West-Java en wordt vaak als hoofdgerecht gegeten. Je zou lottek kunnen beschouwen als een verre neef van de gado-gado. Maar andere ingrediënten, hè? Oké. Een salade van kort geblancheerde groenten, zoals spinazie, kool, sperziebonen, tauge, komkommer en gebakken tahu. Overgoten met een kruidige pindasaus. Het geheim van een authentieke lottek zit in twee ingrediënten, namelijk de kencur. Wat is nou kencur? Dat is een aromatische wortel. He? Dat kunt u allemaal even naar de toko en even vragen om kencur, dan krijgt u dat. Maar ook sambal oelek. Meestal gebruik ik verse pepers. Als u dat niet hebt, kunt u ook sambal oelek gebruiken. Traditioneel wordt de salade geserveerd met lontong. Wat is lontong? Samengeperste rijst. Net als gado-gado is lottek meer dan een salade. Hij is veel meer dan een salade. Het staat voor mij persoonlijk symbool

voor de Indische mengcultuur. Ja, verschillende ingrediënten, achtergronden en invloeden die samen iets nieuws vormen, terwijl elk onderdeel zijn eigen identiteit behoudt. Nogmaals, elk onderdeel behoudt zijn eigen identiteit. En dat is zo leuk aan de verschillende recepten uit de Indonesische keuken. Het smaakt niet allemaal hetzelfde. En dat moet ook niet. Nee. Goed, we gaan beginnen. Voor 4 personen hebt u nodig 4 shallotjes. Dit is voor de pindasaus, hè? Voor de pindasaus. 4 shallotten fijn gehakt. 4 teentjes knoflook fijn geperst. 2 eetlepels olie. 2 eetlepels sambal oelek. 2 theelepels trassi. En dat moet u even oplossen in 4 eetlepels heet water. 1 theelepel gemalen kentjoer. 1 blokje assem, dat is tamarinde. Opgelost in 2 eetlepels heet water. 100 gram pindakaas. 1 eetlepel citroensap. 1 eetlepel suiker of gula java. Dat is Javaanse palmsuiker, hè, de gula java. Zout naar smaak. Indien nodig 100 tot 150 milliliter water. Soms is het niet nodig, want natuurlijk uit de groenten krijg je natuurlijk vocht. U hebt nodig, nogmaals, voor de pindasaus. 4 shallotjes fijn gehakt. 4 teentjes knoflook. 2 eetlepels olie. 2 eetlepels sambal oelek, als u dat niet hebt. Ik heb persoonlijk liever verse lombok, hè, of lombok rawit. Heerlijk is dat. 2 theelepels trassi opgelost in 4 eetlepels heet water. 1 theelepel gemalen kentjoer. Dat hoort er echt bij, de kentjoer. Je moet het proeven. 1 blokje assem, tamarinde, opgelost in 2 eetlepels heet water. 100 gram pindakaas. 1 eetlepel citroensap. 1 eetlepel suiker of gula java. Rietsuiker mag ook als je geen gula java in huis hebt. Zout naar smaak. Indien nodig een klein beetje warm water. Voor de groenten hebt u nodig een halve witte kool heel fijn gesneden. 1 witte kool fijn gesneden. 200 gram sperziebonen in stukjes van ongeveer 3 centimeter. 200 gram verse spinazie. 200 gram verse spinazie. 200 gram tauge. 200 gram tauge. 200 gram tahu in blokjes gesneden. Een halve komkommer, ongeschild en dan in plakjes. En voor de garnering 1 pak kant-en-klare lontong in plakjes gesneden. 4 eetlepels gebakken uitjes. Dat moet er echt bij, hè? Lekkere gebakken uitjes. En natuurlijk kroepoek udang. Grof verkruimeld over het gerecht. Je mag ook gewoon eten, hoor. Maar je mag ook over het gerecht de kroepoek verkruimelen. Nou, we gaan nu het belangrijkste klaarmaken. En dat is de pindasaus. Maak de pindasaus door de olie in een pan te verhitten. Ongeveer. Nou, natuurlijk de shallotjes, de knoflook. Dat laat u glazig fruiten. Maar nogmaals, dus u maakt de pindasaus door de olie in een pan te verhitten. De shallotten, knoflook, glazig te fruiten. Voeg sambal, oelek, trassi, kentjoer en het tamarindewater toe. Roer het goed door. Voeg vervolgens de pindakaas en het citroensap toe. Laat op laag vuur zachtjes verwarmen en blijf roeren om aanbranden te voorkomen. Voeg indien nodig beetje bij beetje warm water toe. Geen koud water gebruiken, warm water. Tot het saus heel glad wordt. De saus moet schenkbaar zijn, maar niet te dun. Het moet schenkbaar zijn. Breng op smaak met suiker en zout. De saus mag licht zoet zijn. Daarna verhit de olie en frituur de tahoeblokjes goudbruin. Laat het uitlekken op keukenpapier. Breng een ruime pan water aan de kook. Blancheer de groenten afzonderlijk. Ongeveer de sperziebonen 3 minuutjes.
Witte kool 2 minuutjes. Spinazie 30 seconden maar hoor. Niet te lang, anders wordt het papperig. En groenten dat papperig klaargemaakt wordt, dat is niet lekker. Het moet bijtgaard zijn. Tauge ook lekker bijtgaard, 30 seconden. Schep de groenten telkens uit het water. Laat uitlekken en breng het water opnieuw aan de kook. Voordat je de volgende groenten blancheert. Meng alle groenten met de pindasaus. Oké. Het serveren. Snijd de lontong in plakjes en leg deze op een schaal of op individuele borden. Schep de groenten met pindasaus over de lontong. Garneer met de gebakken uitjes en verkruimel de kroephoek. Nou, hoe lekker is dit? Ik moet zeggen, nou, eigenlijk is het een van mijn lievelings groentegerechten. Nou, ik vind alles wel lekker hoor, daar niet van. Maar dit is extra, extra lekker. En ik zou zeggen, lieve luisteraars, maak die Lottek pittige groentesalade met pindasaus. Je bent weer terug, Jan. Ja, Jan moet altijd even onder mijn recept even naar beneden om plasje te doen. En dat mag. Hè? Dat mag. 2 uurtjes hier zitten, dat valt niet mee. Wie hebben wij? Send a message to my heart. Waylon Young. Dankjewel, Jan.

Ja, wilt u het volgende even opschrijven, luisteraars? Heb ik even een klein meldingje. Want zondag 30 augustus zal er geen Radio Mariatti zijn. Ben ik even weg, ja. Dus zondag 30 augustus geen Radio Mariatti. 6 september, zondag 6 september, dan ben ik er weer. Dus nogmaals even opschrijven. Zondag 30 augustus geen Radio Mariatti. Goed, wat hebben we vanmiddag te doen? Vanmiddag hebben we in het Oranjepark hier bij ons weer een gezellige middag, hè? Muziekmiddag. En dat is iedere zondag, vandaag 16 augustus. En dan krijgt u om 14:00 muziek uit de jaren 60 tot heden van Timeless. Om 15:00 Charlotte Woudenberg. Zij zingt pop, Engels, Nederlandstalig. Ook hartstikke leuk. En natuurlijk de rockband Rebel. Om 16:00 classic rock

Story. Heel leuk. Dus muzikale middag vanmiddag hier gezellig in ons Oranjepark. 2 uur, 3 uur en 4 uur. U kunt daar gewoon gezellig zitten. U kunt daar stoeltjes huren voor maar 1 euro. Kun je gewoon gezellig daar zitten en van elkaar genieten. En natuurlijk van de muziek van Timeless, Charlotte Woudenberg en rockband Rebel. Classic Rock Story. We gaan naar de day. El Paso Day.

Ja, en weet je wat het grootste is dat je kunt bezitten? Dat is je innerlijke rust. Omdat het iets is waarmee je alles onder ogen kunt zien en overwinnen. En dat is heel belangrijk, innerlijke rust. Dit is eigenlijk ook heel leuk om het mee te maken. Dit is het volgende, Java Journey. Waar erfgoed, natuur en welzijn samenkomen. Geschikt voor senioren, gezinsreis en reuniereis. 15 dagen en 14 nachten van 26 september tot 10 oktober. U gaat dan naar Jakarta, Bandung, Yogyakarta, de Borobudur, Semarang, Solo, Surabaya

en de Brommo. Geschikt voor senioren, gezinsreis met kinderen, hè? En natuurlijk voor hen die in, ja, iets weer terug willen zien, een reuniereis. Wilt u meer weten, gaat u naar nlupdates@bina.bv. De prijs van deze reis, hè, van 25 september tot 10 oktober... kost per persoon €4.950 of €3.950 all-in. All-in, hè. Dus Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Borobudur, Semarang, Solo, Surabaya en de Brommo. En dat is 15 dagen en 14 nachten. Nou, hoe mooi is dit? Ah, dit is ook zo mooi. Dit is nou werkelijk één tegel, Jan. Tomorrow never comes. Crazy Rockers.

donkere dagen zal er ook een lichtpuntje zijn. Namelijk liefde en vriendschap die om je heen zal zijn. In mijn donkerste uren zocht ik een hand, maar vond ik een poot. Mijn huisdier, mijn liefste en trouwste vriend. Ja. Ieder met zijn verdrietjes, zijn zorgen, zijn vergeet me.

liedjes. Laten we dit met elkaar delen, zodat we elkaar kunnen helpen, steunen en helen. Ik kijk, ja, het is tijd, hè Jan? Ja, nog 5 minuutjes, ja. Oké, en ik hoop dat we gewoon in de moed blijven. Ja, en dat is heel belangrijk voor een ieder. Om toch niet alleen jezelf te zijn, maar ook vrolijk blijven in alles wat je doet. En vooral in de moed. Rocking Jojo.

Ja, ik hoop dat u weer hebt genoten, lieve luisteraars van Radio Marihatti. En om 11 uur krijgt u klassiek te horen van Winnie Tietema. Om 12 uur is Onno weer natuurlijk terug met zijn muziek melange. En ik zou zeggen, volgende week ben ik weer terug. Ik wens alle zieken beterschap, alle jarigen gefeliciteerd. Geniet van het leven, pluk de dag. En Jan, prima kassie. En volgende week ben ik er weer. Maar u hebt natuurlijk opgeschreven dat zondag 30 augustus... dat er geen Radio Marihatti is. Maar volgende week ben ik er nog. En ik wens u een hele mooie en een gezegende zondag vandaag. Dag allemaal.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Marokkaanse veiligheidstroepen hebben zaterdag bij de grens met het Spaanse Ceuta 294 mensen aangehouden die de grens illegaal zouden willen oversteken. Marokkaanse media melden dat het om een routineoperatie tegen illegale grensoverschrijdingen ging. Onder de aangehoudenen bevinden zich 46 Marokkanen en 248 migranten afkomstig uit landen zuidelijker in Afrika. Duitse bedrijven hebben een investering in de Verenigde Staten in de eerste helft van dit jaar met bijna 2/3 teruggeschroefd tot 4,3 miljard euro. Het laagste niveau sinds 2023. Ten opzichte van de eerste helft van 2024 bedraagt de daling bijna 80%. IW-onderzoeker Samina Sultan wijt dit aan de importheffingen van president Donald Trump. En de bosbrand in het Belgische natuurgebied Oud-Vanje woedt nog altijd en heeft al meer dan 3000 hectare land verwoest. Sinds vrijdag zijn 500 Belgen geëvacueerd en worden ook Duitsers gevraagd hun huis te verlaten. Meerdere Europese landen, waaronder Tsjechië, Zweden en Duitsland, sturen helikopters en blusvliegtuigen. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters met grote watertanks. Het dodental door de aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot minstens 47, melden autoriteiten. Tientallen mensen raken zwaar gewond bij de beving met een kracht van 7,7. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden in het puin, terwijl meer dan 300 naschokken tot 6,1 het eiland troffen. Zo'n 900 gebouwen raakten zwaar beschadigd en 5000 mensen ontvluchten hun huis. En dan tot slot het weer. Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Apeldoorn Klassiek.
3: Radio Apeldoorn.
4: U bent nog steeds verbonden met RTV Apeldoorn en wel met Apeldoorn Klassiek. En we gaan heerlijke klassieke muziek voor u draaien en ook nog kijken naar de agenda. En we starten met Songs for the Journey. Dat is Keltische muziek.

Het volgende nummer wat ik voor u ga draaien is Fusion. En dat wordt gespeeld op viool door Esther Abrami. En ze wordt begeleid door de City of Prague Philharmonic Orchest. Onder leiding van Irene Delgado Jiménez.

Erik Whitaker is dirigent, maar ook componist. En hij heeft het volgende nummer gecomponeerd, Eternity in an Hour. En dat wordt gezongen door Fautjes 8. En hij dirigeert dat koor ook.

Eind augustus dan is er de opening. En dat is de landelijke start van het culturele seizoen van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus. En dan viert Apeldoorn dus dit ook mee als een satellietstad met een eigen programma vol kunst, theater, muziek, dans, straattheater en ontmoetingen met makers. En je kan op verschillende plekken allerlei soorten muziek ontdekken. En het is echt een geweldig festijn, want je kan echt alles treffen. U kunt ook nog naar het ballet uit het Zwanenmeer en de Notenkraker. En dat is van het. En dat is het grootste Zwanenmeer ter wereld, van het Shanghai Ballet. En er zijn in de 140-jarige geschiedenis van het Zwanenmeer wel duizenden uitvoeringen van dit meesterwerk van Tchaikovsky opgevoerd. Maar deze versie van de Britse balletmaestro Derek Dean schittert op eenzame hoogte. Het optreden met maar liefst 48 zwanen in plaats van de gebruikelijke 24. En de buitengewone kwaliteit maakt deze voorstelling tot een belevenis die zijn weerga niet kent. De beeldschone liefdesvogels vormen betoverende taferelen die in homogene, steeds wisselende formaties transformeren en als DK-achtige schilderijen aan je voorbij trekken. We gaan daarna luisteren naar het thema van Swan Lake. En dat is van Tchaikovsky. En het wordt gespeeld door een orkest onder leiding van Wolfgang Sawallisch.

Ja, dat is over bekende muziek, hè. Gewoon geweldig. Nou, ik heb niet zoveel met het Zwanenmeer, geloof ik. Maar ik denk dat ik dit jaar toch ook echt ga. Want het, als je kijkt naar YouTube en de opnames, dat is echt fenomenaal. Dus eigenlijk moet iedereen dat gezien hebben. Tijdens de

opening presenteert het NJ On in samenwerking met Theater Ophuis in de buitenlucht het Horizon Quartet. En dat is op het terras, dat is voor Orpheus. Een klarinetkwartet bestaande uit muzici uit Spanje, Portugal en Oekraïne die elkaar tegenkwamen tijdens hun studie aan het Conservatorium van Amsterdam. En ze brengen muziek uit alle windstreken en vertellen daarmee echte muzikale verhalen. En dat kunt u gratis horen en zien op zondag 30 augustus om 14:00 op het terras van Orpheus. En zij spelen voor u nu La Boda de Louis Alonso.

bij 5. Speciaal voor deze avonden presenteert Orpheus vrolijke, verrassende voorstellingen en concerten, zodat je weer eens ouderwetse avond uit kunt.

Ik de Vries op gitaar en zang. Ze hebben geen muziek opgenomen, dus ik kan u dat helaas niet laten horen. Maar ik heb wereldmuziek voor u gevonden, gespeeld door 4 multi-instrumentalisten, van Arabisch tot Angolees, van Braziliaans tot Bulgaars. En ze heten Todo & Co. We gaan luisteren.

Ja, dat is echt heel vrolijk. En dat zult u ook van de heren. Want ik heb nu een damesbandje laten horen. Maar dat kunt u ook van de heren verwachten. Van Hans de Lautergettegaaf, Jules Beerda en Hendrik de Vries. Dat wordt echt genieten. De ereprijs is ook weer van de partij. En die spelen in het Ketelhuis in Apeldoorn aan de Veldhuisstraat 7. En ook dat is vaak een spektakel. Ze hebben nu nieuw werk wat ze uit gaan voeren. En wij gaan luisteren. Galiop Tsoupaki, Thin Air. Gespeeld door Ereprijs.

Ja, dit was de ereprijs. En gaat u vooral naar de Uitagenda Apeldoorn. Daar kunt u alle activiteiten vinden en optredens. En er is voor kinderen ook van alles. En er is heel veel lichte muziek. En niet zoveel klassiek, maar u kunt toch wel heel erg genieten van lichte muziek. Ook in Orpheus is het Jazz Generations Festival. En dat is nu voor de 4e, 5e jaar dat ze dat organiseren. En dat is ook altijd een geweldig leuk festival. Ontdek de beste jazzmuzikanten uit Nederland. En daarbuiten op de 8e editie. Oh, het is alweer 8 jaar van het jazzfestival Generations in Orpheus. En op 4 verschillende podia geniet je van heerlijke live muziek. We hebben vorige keer al iets laten horen van zangeres Tjam Rossi. En van Peter Douglas. Dus komen allemaal. Trico heb ik ook al iets van laten horen in een andere uitzending. En ik heb nu een nummer gevonden van Larry Golden, die overigens niet komt hoor. Maar ik dacht nou, een

Ja, heerlijk jazznummer. Daar word je echt heel erg relaxed van. We gaan even terug naar de klassieke muziek. En we gaan naar Sulla Bassana van het BBC Scots Symphonie Orkest onder leiding van Erland Cooper. En de componist is ook Erland Cooper.

We gaan weer eventjes terug in de tijd naar Le Rameau. En we gaan luisteren naar een fragment uit Rameau, Les Indes Galantes. Onder leiding van William Christie en Paul Agnew. En dit optreden wordt live uitgezonden vanuit de Grande Salle Pierre Boulez in de Philharmonie de Paris. Les Indes Galantes, dat op 28 augustus 1735 in première ging, is het eerste van Jean-Philippe Rameau's 6 operaballetten. En dit Franse genre, dat in de 17e eeuw ontstond onder invloed van Rameau en Lully, geeft voorrang aan dans- en instrumentale muziek boven vocale zang. Het werk is opgebouwd uit 4 of 5 zelfstandige bedrijven, bekend als entrée, die niettemin door een gemeenschappelijk thema met elkaar verbonden zijn. We gaan luisteren.

Het nummer wat u zojuist hoorde was een symfonisch werk in E majeur, het Presto. En het is een Sinfonia Concertante. En dan zijn we alweer aan het eind gekomen van een heel uur klassieke muziek, met hier en daar een vleugje jazz. En het programma natuurlijk van de opening. Dus gaat u naar de website van de Uitagenda Apeldoorn. Daar kunt u echt alles vinden. En ook veel op de website van Gigant en Orpheus. Maar dan mist u misschien net wat er in het park gebeurt. In de Grote Kerk zijn ook allemaal concerten. En dat gaat ook een beetje door elkaar heen. Van jazz naar klassiek, naar zang, naar solomuziek. En dat is ook zeer de moeite waard om even de kerk binnen te lopen. Want er is ook een prachtige expositie van Gaby Bovenlander. Gaat u ook naar onze website van RTV Apeldoorn. Daar vindt u ook alle informatie en korte nieuwsitems. En natuurlijk ook onze tv-programma's beginnen weer. En in de wandelgangen gaat ook een nieuw programma starten. Dus blijft u vooral luisteren en kijken naar wat wij allemaal doen. En na ons komt Onno. En dat is altijd heerlijke, lichte muziek. En hij zal hoogstwaarschijnlijk uitgerust zijn na zijn vakantie. En nog betere muziek draaien dan die altijd al doet. Ik wens u een prachtig weekend met veel zon en tot volgende week. Dag!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Met het nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. Marokkaanse veiligheidstroepen hebben zaterdag bij de grens met het Spaanse Ceuta 294 mensen aangehouden die de grens illegaal zouden willen oversteken. Marokkaanse media melden dat het om een routineoperatie tegen illegale grensoverschrijdingen ging. Onder de aangehoudenen bevinden zich 46 Marokkanen en 248 migranten afkomstig uit landen zuidelijker in Afrika. Een zwaar busongeluk in Hongarije heeft zeker 12 dodelijke slachtoffers geëist. 20 mensen raakten gewond. De bus sloeg zaterdagnacht rond 1 uur over de kop op de M3, nadat de chauffeur vermoedelijk in slaap viel. Van de 59 inzittenden zijn 35 mensen door de brandweer gered. Een van de chauffeurs is aangehouden. Duitse bedrijven hebben hun investeringen in de Verenigde Staten in de eerste helft van dit jaar met bijna 2/3 teruggeschroefd tot 4,3 miljard euro. Het laagste niveau sinds 2023. Ten opzichte van de eerste helft van 2024 bedraagt de daling bijna 80%. IW-onderzoeker Samina Sultan wijt dit aan de importheffingen van president Donald Trump. En de bosbrand in het Belgische natuurgebied Haute van Jais woedt nog altijd en heeft al meer dan 3000 hectare land verwoest. Sinds vrijdag zijn 500 Belgen geëvacueerd en worden ook Duitsers gevraagd hun huis te verlaten. Meerdere Europese landen, waaronder Tsjechië, Zweden en Duitsland, sturen helikopters en blusvliegtuigen. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters met grote watertanks. En dan het weer nog. Vanmiddag is er een afwisseling van wolken en zonnige perioden. Het is droog en bij een zwakke tot matige noord- tot noordwestenwind loopt de temperatuur op naar 21 à 22 graden in de kustgebieden en elders naar 23 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden van Limburg misschien nog een graadje warmer. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is Muziekmelange.

Ja, en na 3 keer afwezigheid ben ik er weer. De muziekmelange met nog tot medio september, tot aan de sport begint. Uitzendingen tot 4 uur met allerlei interviews. Heerlijke muziek voor alle leeftijden in relaxte genres om de zondagmiddag mee af te trappen. Ja, Winnie, nog betere muziek dan ik normaal altijd doe. Ik ga dat zeker proberen. Jij bedankt voor je prachtige programma. Wij trapten af met Frank Sinatra, New York.

New York op 12. Nee, dan moet ik even denken. Goed nadenken, 12 september, ik zeg het goed. Komt Peter Douglas met in het Generations Jazz Festival na Apeldoorn. En gaat natuurlijk ook een ode brengen aan de grote meester. Een stukje van Peter Douglas nu. I'd like to lead when I dance. En dat is een heerlijk slow foxje voor de zondagmiddag.

Ja, een hele wonderbaarlijke, bijna mesmerizing, zou dat op zijn Engels zeggen, betoverende versie van Penny Lane van de Beatles, op zijn Braziliaans, uitgevoerd door het trio Esperanza. En daarvoor een slowfoxje, I Like to Lead When I Dance, door Mr. Peter Douglas himself. U luistert naar Muziek Melange.

0: Ja, de Constellation Song, uitgevoerd door Vera van der Poel. Heerlijke singer-songwriter met een heel gevarieerd repertoire. Ze heeft zelf prachtige nummers en daarnaast is er ook een voorliefde voor Joni Mitchell. En wat is nou het mooie? Ik heb haar aan de telefoon. Vera, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Hi. Leuk dat ik er ben bij jou in de uitzending.
0: Ja, supergezellig, Vera. Kun je wat over jezelf vertellen?
1: Jeetje. Grote open vraag is dat.
0: Ja, het is een hele grote open vraag, maar vooral eigenlijk, wie ben jij, hoe zou je jezelf willen positioneren als muzikante? Hoe kunnen we jou in een hokje stoppen of kun je iets vertellen over jouw muzikale, jouw muzikale omgevingsveld?
1: Nou, dat is inderdaad altijd bij mij een beetje mijn troef, maar ook ingewikkeld, omdat ik niet zo goed te plaatsen ben, denk ik. Ik heb ooit een jazzopleiding gehad in Rotterdam op Codart, conservatorium. Maar ik kwam eigenlijk uit de rockbandjes, cultuur als puber. Ja. Maar ik wist helemaal niet wat ik wilde worden. En blijkbaar, ja, die muziek, dat was zoiets logisch dat ik toen maar toelating deed. Maar toen moest ik jazz zingen. Ik dacht, oh, maar dat heb ik nooit gedaan. Dus ik denk wel dat ik dat kan, zo'n pippie-mentaliteit.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk mijn vorm geworden. Eigenlijk, ik maak popmuziek, maar er zit wel een soort jazzy invloed in. En het leuke is met dat Joni Mitchell, wat je net meteen noemt, is dat is wel een zangeres, een songwriter geweest die ik al vrij vroeg in mijn leven ontdekte, zo rond mijn 13 of zo. En dat sprak me heel erg aan. En zij deed dat eigenlijk ook een beetje. Ze maakte echte liedjes met een kop en een staart, een soort popliedje. Maar er was altijd een soort twist en er zat altijd een soort scherpe rand of een soort harmonische twist in die met jazz te maken had. Dat heb ik eigenlijk later, dacht ik altijd, ik moet daar toch nog iets mee doen met die Joni Mitchell. Dus toen ben ik op een bepaald moment zo'n programma gaan maken daarover. Dus het is niet gek of zo dat mensen mij soms daarmee vergelijken, niet bewust dat ik dat doe, maar het is eigenlijk iets logisch omdat ik gewoon van een breed spectrum van muziek hou en dat in mijn eigen liedjes een beetje verwerk. Nou, heel lang verhaal.
0: Nou ja, en het brede spectrum van muziek vinden we inderdaad ook terug bij Joni Mitchell, maar wat we ook terugvinden bij Joni, en dat benoem je al een beetje met die randjes, is natuurlijk de focus op de content. Je hebt heel veel muziek waar het gaat van ik hou van jou, ik blijf je trouw, et cetera, et cetera. Dat doe jij niet. En dat doet Joni ook niet. En hoe belangrijk is het, ook een hele poëtische vraag, en dat nog op zo vroeg op de zondag, hoe belangrijk is het overbrengen van een boodschap?

0: voor jou in muziek? Is poëtisch, hè?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik vind... er zijn verschillende manieren van luisteren naar muziek. Je hebt sommige mensen die worden meteen door een tekst naar binnen getrokken. En sommige mensen worden juist door muziek naar binnen getrokken. En ik moet eerlijk zeggen dat ik vaak door de muziek, door sferen, word ik gelokt in een liedje als ik luister. Mm-hmm. En dan denk ik, waarom is dat? En dan begin ik naar teksten te luisteren. Dus dat ben ik als consument. En ik vind het ook prima als mensen bij mij naar mijn muziek op die manier luisteren. Maar ik schrijf wel over allerlei onderwerpen. Ik ben niet iemand die heel hapklare brokkens. Ik probeer daar poëtisch. Ik probeer een soort van tot de verbeelding te spreken. En je mag zelf een beetje eruit halen wat je zelf ermee kan of zo. Ja, dat is ook weer heel vaag wat ik zeg.
0: Nee, maar kan je dan een beetje stellen dat sfeer een beetje een uitnodigingselement is?
1: Juist.
0: Om jou in die muziek te doen verzeilen. En dat je dan...
1: Ja, of een zin. Ja, een mooie zin. Dat is ook een lokker.
0: Een prikkelende zin.
1: Prikkelend.
0: Ja.
1: Ja, precies. Zit er een kraak op de lijn. Klopt dat? Heb jij dat ook?
0: Een heel klein beetje. Ik zal hem proberen eruit iets uit te...
1: Ja, anders zet ik hem van mijn speakertje af. Misschien is dat ook wel...
0: Ja, hier is die nagenoeg weg nu.
1: Kijk of het dan weg is. Zeg jij zoiets?
0: Ja, ik...
1: De kraak is weg.
0: Nou,
1: nee, bij Consolation Song... Wat je net draaide, dat is een troostliedje. Hè? Mm-hmm. Dus dan mag iedereen mee. Ja, iedereen heeft troost nodig. Dus dat liedje is eigenlijk ook dat ik eigenlijk als degene die naast iemand die heel veel pijn en verdriet heeft daarnaast zit en dat ik eigenlijk met mijn bek vol tanden zit, dat ik niet weet hoe ik met die pijn om moet gaan, hoe ik iemand kan troosten. En dan schrijf ik daar maar een liedje over en probeer ik dat als troost te geven aan diegene. Maar ik blijf dan in de tekst... mag je wel ermee doen wat bij jou troost is of zo. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, zeker. Zeker ook als bijvoorbeeld iemand in een rouwproces zit. Zo'n nummer kan bij iemand binnenkomen... maar ieder beleeft dat ook op zijn eigen manier. Dus je kan daar ook zijn eigen interpretatie, zijn eigen werkelijkheid... maar nog belangrijker, zijn eigen geruststelling, zijn eigen troost in vinden.
1: Juist, dat hoop ik dan. Dat ik iets dan kan geven aan iemand.
0: Waar ik zo benieuwd naar was, jij zei daarnet... het is, vind ik zo mooi, de sfeer trekt je. Kun jij eens een voorbeeld geven van een nummer van Joni? Dat je zegt, nou, die sfeer heeft mij toen heel erg getrokken. En toen vond ik ook die inhoud daarna raakte mij. Heb jij daar zo een voorbeeld van een nummer wat jou heel erg raakt?
1: Oh, ja, heel veel.
0: Het spijt me dat ik niet alle standaard vragen doe van wanneer ben je begonnen... Ik vind het dan zo saai worden als je dat gaat doen. Dus vandaar... zou je een voorbeeldje hebben, Vera?
1: Nou, ik als ik nu meteen aan iets denk... is het bijvoorbeeld Blue. Van het album Blue.
0: Ja.
1: Eigenlijk dat hele album. Het is net alsof je daar in een geheime wereld terechtkomt. Dat je eigenlijk dat ze iets heel persoonlijks gaat delen met je. En dat is natuurlijk ook zo. Als je naar die teksten luistert, denk je... jeetje... Maar dat is meteen vanaf het begin, als je die plaat opzet, tot aan het eind, word je eigenlijk betrokken bij alsof iemand echt geheimen aan jou persoonlijk zit te vertellen. Dat sfeertje.
0: Maar dat is ook de kracht van een goede muzikant en van een zangeres, denk ik. Dat jij zo duidelijk die sfeer opzet en dan wordt meegezogen. En dat je echt dat verhaal te horen krijgt. En dat zij echt die persoonlijkheid... Ja. En vooral dat het niet fake is. En dat is zeker bij Joni niet het geval. En bij jou ook niet.
1: Absoluut.
0: Dat het oprecht klinkt.
1: Dank je.
0: Ja.
1: Ja. Dat probeer ik ook altijd. Dat het echt eerlijk is. Zeker in deze tijden. Met alle autotune en AI en zo. Is het bijna uniek aan het worden als het echt is. Als het echt helemaal menselijk is.
0: Ja. En wat ook een mooi onderwerp voor een liedje zou kunnen zijn... is een zangeres die heel begenadigd is. Die wordt uitgenodigd om op te treden in de Deventer Schouwburg. En dan wordt een voorstelling steeds uitgesteld. Het gaat niet door. Dat lijkt me ook een heel mooi element om een nummer over te schrijven.

Ja, meer in de zin denk ik dat ik soms dat, maar dat doe ik namelijk wel eens, dat je soms tegen wordt gehouden in, je bent met een, je hebt een bepaald doel en je

0: dat aan jou doorgegeven?
1: Ja, ik heb hem zo gauw even niet...
0: Ik heb hem.
1: Ik zou zo anders zeggen.
0: 5 november 2027.
1: Ja.
0: 2027.
1: Ja. Nou ja, het voordeel is, dan heb je wel iets heel moois om naar uit te kijken.
0: Ja, ja, precies. Dus als mensen nu het al lekker in hun agenda willen zetten... Want het is een heel, heel mooi programma. Ik vertel heel veel over het leven van Joni Mitchell. Ik maak koppeling naar mezelf. Maar ik interpreteer de liedjes weer op een nieuwe manier. Ik heb fantastische muzikanten bij me. En het is heel gevarieerd. Dus het is echt een mooi programma geworden. Ik ben er heel trots op.
1: En omdat het nog een
0: stuk... Dus kom
1: gewoon. Ja, omdat het nog een stuk in de toekomst is... mag ik je tegen die tijd ook nog een keer bellen... dat we dan ook nog
0: Zeker.
1: Een keer aandacht voor vragen.
0: Zeker, dat vind ik heel leuk, ja.
1: Is er nog iets op korte termijn dat je zegt... ja, dat ga ik nog ondernemen, of ik ga nog een album... of ik ga nog een nummer op Spotify zetten? Is er nog iets waar we op ons kunnen verheugen?
0: Nou, ik ben nu momenteel heel erg aan het schrijven. Ik zit heel erg in een schrijftijd.
1: Mm-hmm.
0: En dat doe ik door middel van dat ik bijvoorbeeld... huur ik een huis ergens op de hei.
1: Oh.
0: Laatst zat ik in Epe op... ergens in een huis in de bossen. En dan word ik niet meer gestoord. Dan krijg ik geen prikkels meer. En dan ben ik alleen maar ja, aan het graven en aan het rommelen en aan het klojoen, spelen. Ik ben eigenlijk heel erg aan het spelen dan. Als een soort kind ben ik, heb ik allemaal spullen mee. Laat ik de auto helemaal vol met al mijn instrumenten. En ga ik daar gewoon lekker schrijven. Dus daar ben ik nu een vervolg aan op te geven. Dus er komt... Ja, dat gaat niet meteen. Hè. Maar eerst ben ik gewoon liedjes aan het maken. Teksten, structuren, harmonisch, melodisch, dat soort dingen. En dan later ga ik dat weer uitwerken. Ik ben nog aan het nadenken over met wie ik dat dan ga doen. Want ik vind het wel leuk om dat dan in een later stadium... met andere muzikanten een beetje aan te pakken. Omdat ik hier dan weer frisse invloed hebben.
1: Ja.
0: Ja. En verder... heb ik nog een zijproject. Dat is misschien wel leuk om te noemen. Dat is met mijn zusjes samen hebben een... schrik niet, een ABBA-voorstelling. Dat is heel iets anders.
1: Ja.
0: Maar dat is ook heel leuk.
1: Ja, dus, en ik weet zeker dat jij daar weer een hele mooie eigen... met je zus een eigen draai, een eigen ding van gaat
0: precies.
1: maken.
0: Ja, dus dat is niet gewoon een coverband... maar dat is met een jazzpianist in de theaters... vertellen we eigenlijk het verhaal. We kruipen in de huid van die twee meiden.
1: Ja.
0: We hebben het al heel veel over vroeger, hoe het allemaal was. En dan gaat het echt over de ups en downs. Mm-hmm. Er zijn allemaal hele heftige verhalen zitten er ook bij, maar ook hele leuke. Dus het is meezingen en ook af en toe een traan laten voor het publiek. En we spelen toevallig volgens mij, ik weet niet, of misschien ben ik heel naïef, maar Heino, dat is toch ook een beetje bij jullie in de buurt? Of zeg ik nou iets heel stoms?
2: Wel meer, ik kom zelf niet uit Apeldoorn, wel meer bij mij in de buurt, maar dat is goed te doen hoor. Dat is denk ik 35 minuten met de auto of zo.
0: Oh, oké. Okay. In Heino, in het theater, ik weet niet hoe het theater werkt, maar volgens mij is er één theater in Heino.
2: Ik dacht het Pompen Theater, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Dus daar ga ik zo wel even nakijken.
0: Ja, op 10 oktober, dat is misschien leuk. En dat is dan, ja, verder is het heel ver uit de buurt bij jullie. Maar ik zie ook één nog staan en dat is, ja, dat duurt ook nog heel lang. Dat is in 2027, in Nijend.
1: Ja, maar toch naar dit programma luisteren inmiddels ook wel mensen her en der. Dus het is sowieso goed om even, denk ik, ook naar jouw site te gaan. Om te kijken welke activiteiten. Omdat er ook, ik weet dat er mensen zijn in Friesland die luisteren. In Rotterdam die luisteren. Dus het is sowieso goed om even te kijken op de site, denk ik.
0: Kijk op mijn site, die momenteel helemaal een nieuw jasje krijgt.
1: Ja.
0: Hij is wel online, maar ondertussen... volgende week staat hij helemaal fris en fruitig... met nieuwe foto's en nieuwe layout. Staat hij weer online. Maar het is inderdaad leuk om op de website te kijken. En anders kan je altijd op Facebook. Daar deel ik ook vaak dingen. Of op Instagram... Je kan me gewoon een beetje volgen altijd.
1: Ik blijf jou sowieso volgen, Vera. En ik hoop als er iets nieuws is... dat je ook even bij mij op de lijn wil komen... zodat ik hier aandacht aan kan schenken. En ik hoop je in de toekomst graag nog een keer te spreken.
0: Ja, leuk, heel leuk.
1: En voor dit moment wil ik je hartelijk danken. Wij gaan nu luisteren naar Help Me... uit het repertoire van Joni Mitchell.

0: door jou vertolkt. En er komt nog meer langs. En ik wens jou een hele fijne zondag.
1: Ja, jij ook en de luisteraars ook. Tot de volgende keer.
0: Tot de volgende. Doeg.
1: Oké, doeg.

Vera van der Poel en Help Me. Een heerlijke zangeres met een hele brede muzikale voorkeur en een heel breed muzikaal repertoire. Van Joni Mitchell tot Rocky-repertoire met daarin wat jazzy-invloeden. Heerlijk om gewoon met zo'n veelzijdig artiesten te mogen spreken. Houdt u het in de gaten, zoekt u op Vera van der Poel op de socials. En u vindt daar allerlei handen informatie. Wij gaan inmiddels naar Congo met Lokua Kanza en Goodbye.

Ja, heerlijke muziek uit Congo van Lokua Kanza. Op tv worden we natuurlijk veelvuldig geconfronteerd met de beelden van Russisch en Oekraïns oorlogsgeweld. En de Oekraïnse Natasja Natanson had als idee om een soort tegenwapen tegen het geweld in te stellen. En dan in plaats van oorlogsgeweld muziek tegenover bommen te stellen. Van haar album Violence Against Bombs is hier Masha Natanson en The Refugee Walls.

Masha Nathanson in het goede gezelschap van Balkan DJ DJ Klik in hun wapen tegen het strijdgeweld. The Refugees Walls van de CD Violence Against Bombs. En van het serieuze nu naar het luchtige Finse verlangen naar een ijskoude versnapering. Want zelfs in de Scandinavische landen is het relatief warm. We gaan naar de mannen van de Finse folkgroep Guy en Gelateria.

Gelateria. En van Finland naar Spanje met de Spaanse shantygroep El Pony Piscador. Met daarop een cd van hun nu voor mij met heel veel Ierse shanties. Met een Spanish flavor. John Kenneka, de mannen van El Pony Piscador.

Ja, ze noemen mij ook wel Onno de Sailorman. Maar alle gekheid op een stokje. El Pony Piscador en John Kanaka Nakatula. Hey, terug naar Vera van der Poel met een heerlijk Joni Mitchell nummer. Blue.

heerlijk, Vera van der Poel met een lekker nummer van Joni Mitchell. Ook een artiest van de week. Vanaf vandaag voeren we in. Op internet is aangekondigd wie dat is. Ieder uur een nummer van haar. Hier is Jeanne Serralla en Rodriguez.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. De Finse Alisa Vainio won op dominante wijze goud op de marathon bij de Europese kampioenschappen in Birmingham. De 28-jarige liep solo en finishte in een kampioensrecord van 2.22,26. De Hongaarse Lili Anna Vindic-Toot werd tweede in 2.27,21 op 4 minuten en 55 seconden. Britse Abby Donnelly pakte brons in 2.27,33. De natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels 3000 hectare verwoest en geldt als de grootste in de Belgische geschiedenis. De vuurlijn strekt zich uit over meer dan 1 kilometer. Meer dan 250 hulpverleners bestreden de brand die sinds vrijdag woedt. Twee Nederlandse Chinook-helikopters, brandweerlieden uit Duitsland en Luxemburg bieden hulp. Inwoners van het Duitse Monschau werden gevraagd voor 10 uur onderdak te zoeken. Een distributiecentrum van de Russische webwinkel Wildberries in Kolodino, ongeveer 35 kilometer ten zuiden van Moskou, is volgens Oekraïnse media in brand gevlogen. Het gaat om een nieuwe aanval op een magazijn van dit particuliere bedrijf. Beelden tonen een enorme vuurzee bij het gebouw. Een zwaar busongeluk in Hongarije heeft zeker 12 dodelijke slachtoffers geëist. 20 mensen raakten gewond. De bus sloeg zaterdagnacht rond 1 uur over de kop op de M3, nadat de chauffeur vermoedelijk in slaap viel. Van de 59 inzittenden zijn 35 mensen door de brandweer gered. Een van de chauffeurs is aangehouden. En dan het weer nog. Vanmiddag is er een afwisseling van wolken en zonnige perioden. Het is droog en bij een zwakke tot matige noord- tot noordwestenwind loopt de temperatuur op naar 21 à 22 graden in de kustgebieden en elders naar 23 tot 26 graden, lokaal in het zuiden van Limburg misschien nog een graadje warmer. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Muziekmelange.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
1: Muziekmelange. 2 uur lang diverse muziekstijlen op de zondagmiddag. Van jazz tot country, van chansons tot wereldmuziek. Uw relaxte start van de zondagmiddag.

We gaan straks contact leggen met Peter Douglas... naar aanleiding van zijn optreden op het Generations Jazz Festival 12 september. Ook Nitsham Rosy treedt daar op Marjorie Barnes. Nitsham hebben we natuurlijk voor het zomerreces aan de lijn gehad. My Sweet Lady, wat een heerlijke jazzy manier... om dit tweede uurtje muziekmelange te beginnen. Peter Douglas, I'm Gonna Sit Right Down.

Ja, tansorkester Klaus Hallen en de prachtige stem van Peter Douglas. We gaan straks bellen. Eerst gaan we naar de dochter van Frank, Nancy Sinatra, met Lee Hazelwood en de Greenwich Village Folk Song Salesman.

0: Ja, en zo viert langzaam de muziek weg van deze prachtige klanken van Peter Douglas. Een stuk dat niet op zijn lijstje stond, maar wat ik heel graag wilde laten horen. The Wave. En op 12 september staat hij op het Generations Jazz Festival in het prachtige Orpheus. En ik heb nu Peter aan de lijn. Goedemiddag.
1: Hey Onno, hey man, ja.
0: Ja.
1: Ja, wat goed voor jou dit. Je hebt de agenda goed bekeken, hè? 12 september. Ja, maar dat is met mijn eigen big band, hè?
0: Ja, kun je vertellen wat er allemaal gaat gebeuren in dat optreden, Peter?
1: Nou, ik ga een uur de highlights van Sinatra natuurlijk brengen. Samen met de Peter Douglas Swing Orchestra. Dat is, is het eigenlijk het kwartet uitgebreid met 4 te gekke blazers. En wij zijn ervoor uitgenodigd om daaraan deel te nemen aan het Generation Jazz Festival in Orpheus, Apeldoorn. En ja, het aparte was dat ik werd door het impresariaat gebeld. En Douglas, wil je daaraan mee? Dus ja, prima. Dus ik bel mijn orkestleider op.
0: Ja.
1: Ik bel mijn orkestleider op, hoe heet die? Robert Koemans, piano, pianist. Ik zeg, Robert, we gaan naar Generation Festival. Hij kwam bij de telefoon en zei, nee, dat meen je niet. Dat is toch fantastisch. Ik zeg, nou, daar gaan we dus heen. Weet ik veel. Ja, ik ben niet zo heel erg goed ingevoerd in echt die ouderwetse jazzfestivals. Dus nou, het schijnt fantastisch te zijn. Dus we gaan daar 75 minuten zelfs. Gaan we daar een uur en een kwartier achter elkaar
0: En wat is voor jou zelf een van de highlights van je optreden? Is er iets wat je zegt van we werken naar een apotheose, naar een climax? Is er iets dat je al kan verraden dat je zegt van ja, dat wordt toch iets anders dan wat we standaard brengen? Dat wordt echt een hoogtepuntje.
1: Nou ja, in Orpheus is eigenlijk meer wel de liedjes en het verbindende verhalen, teksten. En mijn tour, die hebben we de aftrapt in 10 oktober in Vioolkist, dus het oude AFO-studio in Hilversum. Iedereen black tie, dames in het lang, echt verplicht. Ja, te gek. En
0: super,
1: ik dacht, ja, één keer in de 40 jaar ga ik het nou een keer echt doen zoals ik het wil hebben. Iedereen in black tie en de dames in het lang. En dat doe ik dan, de My Way voorstelling heb ik samen in elkaar gesleuteld. Wel grotendeels met Joker de Kruijf.
0: Mm-hmm.
1: Zijn gaan zitten en Joker zegt, oké, My Way, het is 40 jaar Peter Douglas. Je hebt het al 40 jaar, al 50 jaar, al 60 jaar heb je het over Sinatra. Want ik leerde Sinatra kennen toen ik 7 jaar oud was, dus ruim 61 jaar geleden. Alleen, nu zou het wel eens leuk zijn op je jubileum dat jij, als je jouw My Way voorstelling gaat doen, ook eens vertelt over de man achter die liedjes die je al jaren zingt. Dus dat was best even slikken, want ja, er komen best wat emotionele dingen ook uit mijn leven. Vele toppen, diepe dalen. En dat ga ik nu in deze voorstelling met de kleine band, ga ik dat heel mooi neerzetten en vertellen, ja.
0: Ja, je praat er overheen en ik, mij verwonderde het met 7 jaar, zeg je, kwam eigenlijk Sinatra al in jouw leven. Ja, dat is natuurlijk een relatief, het is een muziekstijl die bij de meeste, zeker jonge kinderen, iets minder aanspreekt. Heel mooi uitgedrukt. Hè. Hoe kwam Frank jouw leven binnen?
1: Nou, ja, kijk, mijn vader die draaide heel veel Sinatra en Tony Bennett en Elton May en al dat soort grote sterren. En toen was Willem Duis op de radio, zondagochtend, in de middag, tegen de brunchtijd, muziekmoziek. En ja, lieve mensen, hier is Willem Duis. En we gaan nu de grootste nummer 1 hit van de wereld draaien. En dat was Sinatra destijds met Strange in the Night, dat is een nummer 1 hit wereldwijd. En mijn vader zei toen, jongen, stil, dit is de beste zanger van de wereld. Nou, en 61 jaar later zit ik met jou aan de telefoon. De Sinatra is nog steeds 24/7 een deel van mijn leven. En ja, dus ja,
0: dus
1: maar
0: wel,
1: nu wordt het tijd dat ik ga vertellen waarom dat zo is.
0: Ja, zeker. En je noemt Willem Duis. Ik denk ook voor mij, ook in wat ik zou maar zeker niet durven meten met hem, maar ook in wat hij deed, dat is ook wel waarom ik dit programma deed. Dus ook hij heeft op mij, maar op een andere manier
1: geïnspireerd.
0: Geïnspireerd. Maar even terug naar Frank. Ja, dat kan je misschien niet in één zin zeggen, maar wat betekent Frank voor jouw leven?
1: Nou, daar heb ik twee pagina's in de Telegraaf over gestaan. Kijk, mijn vader was, kan ik gerust zeggen, was niet echt een lieve vader. En Sinatra kwam te overlijden in 1989 op 14 mei, één dag na mijn verjaardag. Mm-hmm. En ik durfde de bühne niet meer op. En ik stond toen in de dinnershow bij Frank Wenting daarna. En ik durfde de bühne niet meer op. En ik ben er nu... ruim 60 jaar later achtergekomen waarom dat was. Mm-hmm. Of tenminste niet 60 jaar later, maar na 1989. Dus dat is ook lang geleden. Ben ik er nu achtergekomen, al een jaar geleden, waarom ik zo angst had om die bühne op te gaan. Mm-hmm. Omdat mijn vader zo niet nare man, niet lieve man was, zoals uitgedrukt, heb ik Sinatra in mijn

0: arts opgenomen als mijn muzikale / vader. Dus toen de beste man zijn ogen sloot, ik heb ook 3 jaar een kaarsje voor die man gebrand. Ik durfde de bühne niet meer op. Het was gewoon, ja, doordat mijn vader, zeg maar muzikale vader, gestorven was.
1: Kan je ook zeggen dat, sorry dat ik interrompeer, dat die troost die je altijd eigenlijk in je vader wilde zoeken, dat je die troost die je eigenlijk als kind zou moeten hebben bij een ouder, dat je die troost bij Frank hebt gevonden?
0: Zeker, zeker. En waarom? En waarom ben ik artiest geworden? Voor het applaus. Want ik kreeg van die oude, kreeg dat nooit. Apart, hè?
1: Ja, dat je hoort dat vaker, dat kinderen dan op thuis dat niet krijgen, die erkenning. Nee. En die erkenning komt dan later. Ik geloof altijd dat het wel ergens op je pad komt, en bij jou zeker. Ja. En ik kan me dan voorstellen, Pieter, dat je dan extra geniet van dat applaus. Omdat het compensatie is van die troost en geruststelling die je in je jeugd niet gehad hebt.
0: Dat is zo, en dat is nu helemaal omdat ik nu sinds een jaar pas weet... waarom ik niet meer die bühne op durfde daar bij Frank Wentink in die dinnershow. En daarom, nu is het applaus, en helemaal in theaters is het applaus is fantastisch. Het is fijn, en niet omdat je nou zo'n applaus dinges bent, maar ik vind gewoon de waardering. En dankzij de mensen die naar mijn muziek luisteren en naar mijn platen luisteren, kan ik dit nog doen, weet je wel. Dat is toch fantastisch?
1: Dat en natuurlijk ook hoe mensen, ze zullen ook mensen naar jou toe komen van goh, wat geweldig. En ook die persoonlijke feedback die je van de mensen krijgt, is natuurlijk een hele belangrijke voedingsbron voor je leven.
0: Ja. Ja, is ook zo. Ja. En ik roep altijd, wat lijkt je stem erop? Oh, net of we de echte horen. Ik zeg, lieve mensen, Sinatra is niet te imiteren. De man is alleen te eren. En dat doe ik al vanaf mijn 7e jaar. Maar wij spreken al.
1: Hè? Ja, je komt wel gevaarlijk dicht bij het stemgeluid. Ja,
0: een wondertje. Ja.
1: Nou ja, ik denk een geschenk. Wat je ook op grond wat je eerder verteld hebt, zeker verdient. En plus, je passie en bezieling moet natuurlijk zo groot zijn dat je dit zo'n groot aantal jaren doet. Ja. Sommige mensen, we hebben het hier vaak over in het programma, gaan van festival naar festival en draaien dan op routine dingetjes af. Maar jij houdt die bezieling en die passie. En dat zegt natuurlijk wel iets over hoe hij als muzikale vader voor jou is en was.
0: Ja, zo is het maar net. Ja hoor.
1: Ik heb ook nog wel een andere vraag die ik mij afvroeg. Wat is de invloed van Frank Sinatra op de hedendaagse muziek? Zijn er dingen die hij gedaan heeft die, denk je, inspirerend zijn geweest voor andere artiesten?
0: Nou ja, andere artiesten ook. Want er zijn een hoop mensen die zingen Sinatra-songs. Maar wat nog veel belangrijker is, is eigenlijk de mensen die, van de conservatoria, die de jazzkant pakken, die worden opgevoed met Sinatra. Dat is dat is heel bijzondere muziek die man maakt. En de manier waarop hij het maakte. En voor mij is het de allergrootste.
1: Zou je ook kunnen zeggen dat Sinatra zijn kracht heel veel ontleende uit het feit dat hij de muziek vanuit zijn hart zong?
0: Zeker. En kijk, als 7-jarig jongetje, ik verstond geen Engels, maar ik begreep hem op een of andere manier. Begreep ik hem wel. De man, door de manier waarop hij zingt, brengt hij een verhaal over. En hoef je nog niet eens 100% Engels te kunnen spreken, door te horen waar het gevoel. Het is een emotie wat hij los wist te brengen, los wist te maken bij de mensen. En dat is Sinatra, kroenen. Zijn verhaal vertellen, de rust nemen. Ook stiltes pakken in zo'n liedje. En dat doe ik tijdens mijn voorstelling, waar een hoop collega's en artiesten heel bang voor zijn, voor stiltes. Nou, ik niet. Ik ga gewoon vertellen en ook gewoon even 3 seconden, 4, 5 seconden even mijn mond dicht houden en kijken wat er dan gebeurt. En dan is eigenlijk de zin die je daarvoor vertelt, heeft eigenlijk veel dikke krachten dat je maar door blijft ratelen.
1: Ja, stilte lijkt bijna een beetje een verboden iets in onze samenleving. Hè? We staan voortdurend aan en aan en aan. En juist wat jij nu ook aangeeft, dat die voorgaande zin dan extra kracht inboezemt.
0: Ja.
1: De stilte heeft juist een kracht, maar we vinden dat heel moeilijk om dat toe te laten.
0: Ja, maar het gaat maar voor de spiegel staan. Dat is heel moeilijk. Ik heb dat vaak gedaan en af en toe nog. Voor de spiegel staan en even met jezelf praten. En ja, maar dan moet je denk ik ook wat ouder voor worden om dat te kunnen realiseren, denk ik hoor.
1: Ja, ik denk ook, en het is misschien een beetje lullig dat ik het ga zeggen, dat sommige mensen dat nooit bereiken.
0: Dat kan ook.
1: Het hangt er ook even vaak met hoe wij in het leven staan. Als we eens kijken.

0: Je hebt het al over die hele tour die er aan gaat komen. Zijn er nog plannen voor een ander album?
1: Dat is grappig dat je dat vraagt. Want ik,

0: Nou, dat komt, dat gaan we ook allemaal opnemen. En dan volgend jaar ga ik in de maand december. Dus de tour loopt tot en met juni. Mm-hmm. Begin juni is die klaar. Dan ga ik lekker van de zomer genieten. En dan ga ik in de winter ga ik nog één keer toeren. En dan ga ik een stuk of 20 kerken doen.
1: Ja. En dan gaan wij nog even een keer, als het mag, met elkaar bellen om daar ook nog weer even wat meer aandacht voor te vragen.
0: Natuurlijk, jij mag me altijd bellen. Hartstikke goed. En dan komt er een album uit. Dan komt er een kerstalbum komt er dan uit.
1: Heerlijk.
0: Vlak voor je tour. En de kerstsingle samen met Theresia, Whatever Happened to Christmas. Nou, ik zoek hem er maar bij. Het is fantastisch, echt.
1: Is het heel erg schandalig dat ik nog nooit van haar gehoord heb?
0: Nee hoor, helemaal niet. Nee, ze komt eigenlijk uit de gospel. Zij is bij G-Roots, is zij zangeres. Van het gospelkoor G-Roots. En die reizen we ook weer de hele wereld over hoor. En zij is het enige blonde meisje tussen alle donkere dames en heren. En dat is wel heel opvallend. En ze is zo lief en ze is zo goed.
1: Ja, nou, ik zit te denken. Nee, heb ik. Ja, kan ik krijgen. Zou ik haar eens proberen te berichten en vragen of ze ook een keer in de uitzending komt?
0: Natuurlijk, en dat gaat ze zeker doen. Want ze is nu op vakantie in Japan, maar ik ga het haar doorgeven. Ja hoor, zeker.
1: Ja,
0: en helemaal tegen die tijd straks, als wij samen die dingen, die concerten gaan doen, is het misschien heel leuk om haar ook eens even te interviewen. Dat is zeker de moeite waard.
1: Daarom, dat dacht ik. Wij gaan verder genieten nu van For Once in My Life. En zeg ik het zo goed, met het tanzorkest Klaus Hallen.
0: Ja, dat is eigenlijk een samenwerking ontstaan door de Sound Mix Show destijds.
1: Ja.
0: Daar voor de Duitse dansscholen en het Duitse dansorkest. Omdat Duitsland 30 jaar, 35 jaar geleden wereldkampioen geworden is met een medley van mij. En toen zei die Klaus Haller, kom, je mag er een show platten. Nou, en er is dit een track van, ja.
1: Ja, dat is hast du fabelhaft gezegd. Ja, bedankt voor het fijne interview, Pieter. En wij gaan hier genieten van je. En ik ga jou ook de groeten overbrengen van de familie Kleinhof uit Deventer. Die verheugen zich al 3 maanden zo'n beetje op het interview wat ik nu met jou heb. En op alle muziek. Dus zij zijn heel erg blij. En met hun vele luisteraars. Ik ga de muziek draaien.
0: En lieve mensen, voor ik afscheid ben van je, Onno, als mensen naar het theater willen komen, www.pieterdouglas.nl, daar vindt u de tickets wel.
1: He? Anders had ik dat na de plaat allemaal maar. dus u kunt dat zeker op de site van Orpheus, op de site van Pieter Douglas, kunt u de informatie vinden. Ja. Pieter, ik wens jou een hele fijne zondag.
0: Van hetzelfde, man. Dank je voor het fijne interview.
1: Hey, groetjes. Hoi, hoi.
0: Bye, bye.

U kunt naar de site van Pieter Douglas of naar de site van Theater Orpheus hier in Apeldoorn. Op 12 september in Chambrosi, Marjorie Barnes. Heerlijke setlijst. Het wordt genieten. Ik denk zomaar dat mijn collega Winnie Tietema daar ook heen gaat. Nou, misschien kan ik wel met haar meegaan. Maar dat even terzijde. We gaan heel even de muziek van Pieter opzij zetten. Maar we komen daar zeker straks ook nog terug. Nu naar Italië met Angelina Mango en Marco Mangiani en hun Canto d'Amore.

Ja, ik zag dat er net gebeld werd. Maar wij hebben een nieuw telefoontoestel. Ik ben helemaal van me apropos. Dus echt een super deluxe telefoontoestel. En ik had het even niet door. Dus als u het nog een keer wil proberen, zou ik zometeen een telefoontje natuurlijk even beantwoorden. We gaan door met Della May en Magic Accident.

Country van dit moment met De La Mea Magic Accident. En de muziek daarvoor was Jiddische blokfluitmuziek van Adriana Greenbaum, de Goldene Jochtok Mars. En ook van haar verscheen een nieuw werk. De artiesten van de week is Jeanne Chéral. Voilà.

Eerst natuurlijk Frank Sinatra, het was een very good year. En daarna das Dansorchester Klaus Hallen en de geweldige stem van Peter Douglas, die 12 september in Orpheus staat op het Generations Jazz Festival. Mrs. Robinson. Nieuwe muziek uit

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Met het nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. In een woning aan de Groene Velden in Lelystad werd zaterdagavond een overleden persoon gevonden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar geeft geen details over de reden. Zaterdagavond stonden er ook politieauto's bij een volkstuinencomplex aan de Hondsdraf en vloog er een politiehelikopter rond. Het onderzoek is nog gaande. Digitale opvoedingsexpert Jacqueline Kleijer waarschuwt dat jongeren te veel aan zichzelf worden overgelaten online. Daardoor zijn jonge jongens vatbaar voor invloeden van figuren zoals Tate. Kleijer gelooft dat dit nog te keren valt, maar benadrukt dat de verantwoordelijkheid niet uitsluitend bij ouders mag liggen. De Finse Alisa Vainio won op dominante wijze goud op de marathon bij de Europese kampioenschappen in Birmingham. De 28-jarige liep solo en finishte in een kampioensrecord van 2.22,26. De Hongaarse Lili Anna Vindic-Toot werd tweede in 2.27,21 op 4 minuten en 55 seconden. Britse Abby Donnelly pakte brons in 2.27,33. Een distributiecentrum van de Russische webwinkel Wildberries in Kolodino, ongeveer 35 kilometer ten zuiden van Moskou, is volgens Oekraïnse media in brand gevlogen. Het gaat om een nieuwe aanval op een magazijn van dit particuliere bedrijf. Beelden tonen een enorme vuurzee bij het gebouw. En dan het weer nog. Vanmiddag is er een afwisseling van wolken en zonnige perioden. Het is droog en bij een zwakke tot matige noord- tot noordwestenwind loopt de temperatuur op naar 21 à 22 graden in de kustgebieden en elders naar 23 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden van Limburg misschien nog een graadje warmer. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Muziekmelange.
3: Radio Apeldoorn.
1: Muziekmelange. 2 uur lang diverse muziekstijlen op de zondagmiddag. Van jazz tot country, van chansons tot wereldmuziek. Uw relaxte start van de zondagmiddag.

de verkopers van een likeurtje, oftewel de Mercanti di Liquore. Met Bocca di Rosa in het derde uur muziekmelange vandaag tot vier uur. Met muziek nu van Patrick Bruel, Mon Amant, Saint-Jean, oui oui.

0: plus, c'est du passé, n'en parlons plus.
1: En ja, ik ben mij er te degen van bewust dat dit niet het origineel is. Maar ik vind het een heerlijke versie van Patrick Bruel. Mon amant de Saint-Jean. Klassiekertje uit het Franse chansonrepertoire. We gaan langzaam naar het derde interview.

0: openingsshow van het nieuwe seizoen Muziek Melange. In het vorige uur, Pieter Douglas, hebben we ook al gesproken met Vera van der Poel. Maar nu is het tijd voor die heerlijke Johnny Cash-stem van Victor Griffioen en zijn band Mr. Ferocious. Bad Man Coming Around the Band. Victor, goedemiddag.
1: Hey, Onno, hallo.
0: Ja, want er is iets nieuws uit, hè? Een prachtig nieuw nummer. The Plague Came.
1: Ja. Geen vrolijke materie, maar wel uiterst meezingbaar en donker met een zwart humoristisch randje. Zo omschreef een vriendin van mij het in ieder geval.
0: Ja, zo zou ik het ook omschrijven. Kan je er iets meer over de content vertellen, Victor?
1: Oh, ja, nou, het is ooit ontstaan in coronatijd. Je kent het wel, je zat thuis en je had geen fuck te doen. En dat wou ik in muziek gieten. Maar ik wou niet iets letterlijk over corona. Dus toen ben ik een beetje gaan zoeken en een beetje gedoken in de tijd van de frontier en wat er gebeurde. En daar bleek ook de plaag te hebben rondgewaard. En daar heb ik een nummer over geschreven.
0: Ja, en mijn vraag is dan wel, waarom komt het nummer nu uit? Want we zitten nu in de tijd dat het bijna lijkt alsof corona nooit bestaan heeft. Behalve voor al die long-covid-patiënten dan.
1: Ja, zeker. Die moeten we niet vergeten. Dat nummer dat spelen we nu al een aantal jaar live. En dit is de eerste single van ons nieuwe album. Dus het nummer is weliswaar een paar jaar oud. Maar hij komt binnenkort echt uit op vinyl en dus nu ook op alvast op Spotify in aanloop naar het uitkomen van het album. Man Don't Break heet het.
0: Ja, en als ik artiesten hoor zeggen nieuw album en de titel en dan staan bij mij, ik heb niet zoveel haar meer, maar wat, het gaat echt, is gespitst. Wanneer komt het nieuwe album, Victor?
1: Oh, weet je dat ik dat even uit mijn hoofd helemaal niet weet. Ik kom net uit de auto terug uit de Franse Pyreneeën. Dus die data die heb ik eventjes niet. Ik heb 15 uur non-stop gereden.
0: Nee, maar moet ik dan denken aan dit jaar of volgend jaar?
1: Ja, wel nog dit jaar. Ja. Dus eigenlijk er zit een maand tussen iedere single. Dus volgende maand komt Ohio uit. En dan eventjes kijken, wat is de laatste ook alweer? Dat is No Damn Fun, een soort cowboy punk nummer. Oh. En dan een maand daarna komt het album uit. En we hebben een kleine release show in de Richel in Amsterdam. Voor mensen die het interessant vinden, gaan we alvast het. Daar kun je de plaat al kopen.
0: Mm-hmm. En tegen die tijd, als het album uit is, is er dan ook nog ruimte voor een 2 meter lange presentator bij RTV Apeldoorn. En dat jij dan nog een keer in het programma komt. Ik ben echt 2 meter serieus.
1: Ja. Oké, dat wist ik niet, want we kennen elkaar alleen maar door de vorige keer met Cash en nu zo over de lijn. Dus, maar oké, ik ben heel klein, ik ben 1,70. Dus dat is een leuk contrast dan. Ja. Lijkt mij hartstikke leuk, Onno.
0: Maar even over dat album, hè. Daar wordt dus, dat wordt een heel veelzijdig album, als ik jou zo hoor.
1: Klopt, er staat bijvoorbeeld ook een ABBA-cover op. Het gaat van hard naar zacht, van ruig. Het is heel veelkantig. En we hebben ook echt nagedacht over de A- en de B-kant. Zoals een klassiek album eigenlijk is geconstrueerd. Dat je een goede afwisseling van songs hebt en een mooie volgorde. Dus we hebben het echt wel een beetje voor de klassieke vinyl-luisteraar gemaakt ook.
0: Heerlijk. En wat is voor jou je persoonlijke highlight op dat album wat straks uit gaat komen?
1: Ik vind de laatste single die uitkomt, No Damn Fun, vind ik persoonlijk echt een heel leuk nummer. Omdat het dus punk-invloeden combineert met een soort heel clichématig, ook weer grappig western verhaal. En dan ook een hoge meezingbaarheidsfactor en wat Ennio Morricone erdoorheen. Dus het is een hele bizarre, alsof we 8 genres in een blender hebben gegooid en dat is, daar is een nummer uitgekomen. Dat is wel ook een persoonlijke favoriet om live te spelen, dat het publiek ook echt meegaat in de koortjes. En dat is heel erg leuk om te doen.
0: Ja, ik heb het vanmiddag al eerder aan mensen gevraagd. Hoe belangrijk is het voor jou? Dus meezingbaarheid is belangrijk. Maar hoe belangrijk is het voor jou dat de muziek ook content heeft?
1: We zijn eigenlijk een theaterband. Dus ja. Dat is eigenlijk waar we ons het beste voelen. Omdat het niet, we niet op een podium willen staan en grote afstand. Maar eigenlijk het soort van intiem en ook theatraal. Dus er is ook veel gekibbel tussen ons en er gaan dingen mis en dat mag allemaal. Dus het is niet je standaard band. We komen allemaal uit het theater. Vincent van Warmerdam is theater- en filmcomponist. Kees van der Voorn heeft Gebakken Mannetjes gedaan, is deel van Kees en Eddie. En Colin Linnekamp, de slagwerker, hoort bij Zoutmus, ook een vermaarde muziektheatergroep. En wij vinden elkaar in, zeg maar, nummers die het cliché niet schuwen, om die op een theatrale manier te brengen met de hulp van het publiek. Dus ja, de stoelen gaan meestal wel aan de kant. Zo aan het, na het eerste setje of zo. Dan wordt het dansbaar.
0: En het zou ook leuk zijn als jullie een keer wat in het oosten van het land komen. Gaat dat ook... Ja, je hebt nu natuurlijk de gegevens niet bij de hand. Maar...
1: Nou, kun jij niet wat voor ons regelen dan, Onno? Want wij zijn nogal randstedelijk ingesteld. En daar baal ik eerlijk gezegd ook van. Dus,
0: ik weet niet of ik die invloed heb. Maar dat is inderdaad wel... Maar nu zijn de afstanden in Nederland natuurlijk ook niet zo heel erg groot. Want het lijkt mij heel leuk om een keer bij zo'n optreden. Vooral omdat je ook zegt van het is theatraal. Want je hebt dan ook een hele grote wisselwerking, Victor, met het publiek, denk ik.
1: Klopt, ja, absoluut. Ja, daar roepen wel eens mensen wat tussendoor en daar gaan we dan op in. En dat is hartstikke leuk. Dat kan allemaal.
0: Als je eens kijkt naar de komende jaren, hoe zie jij jezelf ontwikkelen?
1: We hebben nog een enorme bootlading nummers. Ik zou het liefst gelijk nog een tweede album opnemen. Maar dat is tijd en geld. En
0: ja,
1: en kan
0: zeker.
1: Iedereen. En weet je wel, we hebben ook fantastische technicus Danny Gras. En die is ook heel druk. En die doet ook veel in zijn eigen tijd. Die werkt snoeihard. Waar we hem heel dankbaar voor zijn. Dus het is ook een beetje de beschikbaarheden afstemmen. En dat is soms wel... dat is wel een puzzeltje, maar we hebben er heel veel lol in. En hopen deze lijn gewoon voor te zetten met nog een volgend album. Wat dan wel een iets ander smaakje zal worden, misschien wat elektrischer. Ik heb ook nog wel de droom om een keer een nummer gewoon zoals American Recordings. Echt alleen ik en een gitaar.
0: Ja.
1: Maar ja, ik weet niet of de band dat zo leuk vindt. Dus dat zijn ook allemaal dingen. Aan de andere kant is het wel mooi om weer wat uit te brengen waar niet iedereen voor nodig is. Dus dat is ook cool.
0: Dat zou ook mooi zijn. En dat je dan ook bijvoorbeeld stukjes misschien van in de sfeer van Johnny Cash. Maar dat je ook zelf dingen schrijft en echt die akoestische Victor dan eruit komt.
1: Ja.
0: Lijkt mij ook
1: mooi.
0: Één fan heb je al.
1: Nou, dat is tof, Onno. Dankjewel dat we even in je show mochten. En dat je meerdere nummers draait. Dat is
0: alle soorten van genoegen. We gaan nu het nummer draaien. Misschien is het wel leuk als je het zelf even aankondigt. En dan sluiten we daarna af.
1: Ja, de eerste single van de plaat Man Don't Break. Het debuutalbum van Mr. Ferocious. Het waanzinnige kwartet uit Amsterdam. De grootste kleine band van Nederland. Mr. Ferocious met... The Plague Came.
0: Victor, hele fijne zondag. Bedankt.
1: Dankjewel, hè, Onno. Oké.
0: Okay.

wat we elkaar bij het huwelijk beloven. Hè? Ik hou van je tot de dood ontscheidt. Je l'aime à mourir. En u had dat natuurlijk herkend. Klassiekertje. Francis Cabrel en Je l'aime à mourir. Terug nu naar Vera van der Poel. Hello, how low.

Victor Griffioen en zijn band Mr. Ferocious. Met het gelijknamige Mr. Ferocious. Bad, bad Leroy Brown van Peter Douglas. En Halo, How Low van Vera van der Poel. En daar gaan we nu ook mee door. Vera zingt Joni Mitchell, A Big Yellow Taxi. Oh yeah.

Rosebud en Doodles en door met Fladuta Lupa en La Chobani, A Tu Me Vita.

Vlad Utelupau uit Roemenië met Doinel Handorian en La Ciobania Come Vita. Nummer van Nena, nu wat u allemaal kent. 99 luchtballons door de Franse Zaho de Zagazan.

mooie theatrale uitvoering van Zahode Zagazan. De artiesten van de week, en volgende week ga ik vast verraden, is dat Alison Russell. Maar nu Jeanne Chéral in La Vie est trop courte.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. Door een storing in het verkeersleidingssysteem stonden Amsterdamse metro's aan het begin van de middag enige tijd stil. Onderweg zijn de metro's reden veilig naar de volgende halte volgens het safe haven-principe, waardoor niemand in een tunnel vastzat. Metro's werden ontruimd en haltes afgesloten. Trams en bussen reden wel. Rond 13:50 was de storing weer opgelost. Toen de Nijmeegse Gonnie Houterman op sterven lag, ruimde haar zoon Tony de huurwoning leeg die zij sinds 1967 bewoonde. Verhuurder Portaal eiste echter ook een kale tuin en stuurde Tony een rekening van 7000 euro, waardoor de familie nauwelijks aan rouwen toekomt. In een woning aan de Groene Velden in Lelystad werd zaterdagavond een overleden persoon gevonden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar geeft geen details over de reden. Zaterdagavond stonden er ook politieauto's bij een volkstuinencomplex aan de Hondsdraf en vloog er een politiehelikopter rond. Het onderzoek is nog gaande. De Finse Alisa Vainio won op dominante wijze goud op de marathon bij de Europese kampioenschappen in Birmingham. De 28-jarige liep solo en finishte in een kampioensrecord van 2.22,26. De Hongaarse Lili Anna Vindic-Toot werd tweede in 2.27,21 op 4 minuten en 55 seconden. Britse Abby Donnelly pakte brons in 2.27,33. En dan het weer nog. Vanmiddag is er een afwisseling van wolken en zonnige perioden. Het is droog en bij een zwakke tot matige noord- tot noordwestenwind loopt de temperatuur op naar 21 à 22 graden in de kustgebieden en elders naar 23 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden van Limburg misschien nog een graadje warmer. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Muziekmelange. Muziekmelange. 2 uur lang diverse muziekstijlen op de zondagmiddag. Van jazz tot country, van chansons tot wereldmuziek. Uw relaxte start van de zondagmiddag.

Joe Bourne, Peter Douglas en de Step in Time Orchestra en zingers met Darling, Je vous aime beaucoup. We gaan door met een cd, de tweede cd. De eerste verscheen in 2018 en de andere is recentelijk verschenen met nummers uit de Tweede Wereldoorlog vanuit Joods perspectief bezien. Yiddish Glory en daaruit de track I'm a Typhus Louse.

Ja, oorspronkelijk van Janis Ian en in het Nederlands door Connie van der Bos. En dit was de uitvoering. 10 jaar in het vak. 10 jaar. Genieten van die geweldige liedjes van Petra van Sundert. En ook van haar nieuwe nummer met Jan Koevoet.

0: Ja, alles duurt maar even. En ook 10 jaar is relatief snel voorbij. En 10 jaar zit ze ook in het vak met haar goedlachse stem. Diepzinnige liedjes, maar ook vrolijke liedjes. Maar altijd in een goed humeur. Petra van Zundert en ik geloof, Brabant, weet ik 100% zeker, vanuit Brabant.
1: Ja, een hele goede middag allemaal.
0: Ja, Petra, 10 jaar. Hoe heb je die 10 jaar beleefd?
1: Ja, eigenlijk hele mooie momenten mogen beleven. Het kan zijn dat de verbinding misschien iets minder is. Want we zijn bij een optreden in België. Ben ik wel goed te verstaan?
0: Zeker, zeker.
1: Oké. Ja, we zijn dus 10 jaar geleden begonnen met zingen. Eigenlijk als een grapje.
0: Ja.
1: En Jan die staat ook naast mij nu. En,
0: doe de groetjes maar van mij.
1: Doe ik, de groetjes. En wat ik net zei, het is als een grapje begonnen. En het zou voor 1 liedje zijn dat we zouden zingen. Maar ja, ik ben gewoon blijven hangen. En het is zo gezellig om 10 jaar samen te zingen. En ik zing dus ook solo. En vandaag 10 jaar in het vak.
0: Zeker, ja. En echt een heel mooi moment. En ja, ook het nummer net gehoord met Jan Koevoet. Hoe is de respons, Petra, tot nu toe op dat nummer?
1: Ja, het is nog maar net uit. En wat we ervan horen, ja, dit is natuurlijk al heel goed. En we gaan het verder nog afwachten.
0: Ja, zeker. Maar ik denk dat dat wel weer positief zou zijn. En wat ik altijd vind, en dat is ook jouw insteek, je zei het al. Zeker ook jouw duetten met Jan. Het geeft gezelligheid.
1: Ja, dat is zo. Het is altijd gezellig om samen op pad te gaan. En dan kunnen we samen zingen. Want we kunnen ook ieder onze eigen solo-nummers zingen. En dat is eigenlijk ook het hele leuke eraan, hè?
0: Ja, en dan krijg je ook een heel gevarieerd geheel. Kun je eens iets vertellen over het optreden waar jullie nu staan, Petra?
1: Ja, wij staan nu in Meer in België. En hier is de 3 dagen feest. Het zijn de Valencia-feesten.
0: Oh, werkelijk.
1: Ja, en er staat een ontzettend grote tent. Het is er heel druk. En zo dadelijk mogen wij het podium betreden.
0: Nou, daar gaan we zeker. Ga je zo meteen lekker het podium op. Wij gaan genieten hier van een aantal nummers van jouw 10-jarig jubileum.
1: Hartstikke leuk.
0: We hebben een ABC'tje. We gaan een nummer draaien. Is het Mijn Hart Gaat Rammelammelam, Ring Ting Ting of Boom Boom Boom? Wat is het juiste antwoord?
1: Ja, boem, boem, boem natuurlijk, hè.
0: Wij gaan het draaien en ik wens jullie heel veel plezier daar in het schone Vlaanderen. En bij een volgend nummer bel ik je weer gezellig op.
1: Ja, is heel goed. En misschien is het ook wel leuk om te zeggen, omdat wij 10 jaar samen zingen, komt er nog een mooi album dit jaar uit van alle duetten die wij uitgebracht hebben. En er komt weer een nieuw duet aan.
0: Ja, maar als je dat gaat doen, dat duettenalbum, dan ga ik daar ook weer aandacht aan besteden. Ga ik weer bellen en dan gaan we ook een aantal duetten draaien.
1: Is heel goed. Leuk.
0: Ik ga eerst mijn hart sneller laten kloppen van boem, boem, boem. En ik wens jou een hele fijne zondag en heel veel plezier bij jullie optreden.
1: Ja, dankjewel. En jullie ook bedankt voor de promotie en nog een hele fijne dag.
0: Fijne dag. Groetjes aan jou. Doei, doei.
1: Doei. Doei.
0: Hoi.

Van Petra van Zundert gaan we naar Maja Milinkovic. En Maja komt uit Bosnië en heeft een repertoire dat enerzijds bestaat uit Portugese fado en vaak voorzien van Bosnische teksten, maar ook klassiekers uit het Balkan en Bosnische repertoire. We gaan luisteren naar het romantische, verstilde Ajdejano. Maja Milinkovic.

Een Bosnisch pareltje vind ik haar, Maja Milinkovic en Aideano. We gaan het vakantiegevoel opwekken met de kleine trein van Raphaël. Le petit train.

Mooi, hè? Quando me sinto so, Maritza. Muziek uit Portugal. Voor het nieuws van daar straks van drieën trouwens. Muziek uit La La Land. Dat waren Ryan Gosling en Emma Stone. Dus geen zangers, maar was toch een heel mooi arrangement. Ik wilde dat toch even afkondigen. Ja, één dans die eigenlijk heel veel zegt en nooit ligt. Dat is de verleidelijke tango. The Tango Never Lies. Francis Maiden.

Het programma heet Muziek Melange. En ik zit hier ook aan de Wiener Melange. En een paar lekkere kopjes koffie op. Maar we gaan nu aan de Café Crème. We gaan naar het Zwitser Dutch. Het Zwitser Dutch van Rihanna. Café Crème.

Copla Quagera van Ibrahim Ferrer, muziek uit Cuba. We zijn er bijna doorheen door deze lange openingsshow. We gaan nog even naar Kroatië met een opname die we de Songfestival-liefhebbers kennen vanuit 2006, Moja Stikla. Een hele bombastische opname. Iets terug naar de eenvoud nu. We gaan naar Kroatië, Moje Sokole van een van mijn lievelingszangeressen. Hier is Severina.

Kroatische folklore gebracht door Severina in deze openingsshow van Muziek Melange. Het duurt nog een paar weken en dan heb ik haar aan de telefoon. Carlijne Lagendijk, Bella Ciao.

van het album Tinja Petra van Sundert. Je brengt de zomer in mijn hart en geen muziekbalance zonder The King, een track van zijn Hawaiian album. Iedereen bedankt voor het luisteren. Pieter Douglas, Victor Griffioen, Vera van der Poel en Petra van Sundert, hartelijk dank voor de interviews. Volgende week onder andere met Ryan de Klerk, Johnny Valentino, Gewoon Jan, de Dutch Boys en Denise Triana ben ik volgende week bij u terug. Een hele fijne zondag en graag tot volgende week.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. Bijna 200.000 Canadezen hebben een petitie ondertekend om de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra uit Ottawa te laten uitzetten. Het initiatief komt van een vrouw uit Calgary en wordt gesteund door Elizabeth May, parlementslid van de Green Party in het Canadese Lagerhuis. De 22-jarige Wadouche Rabai uit Zeist is al bijna een maand vermist in Marokko. Hij verdween op 19 juli in Tanger tijdens een vakantie met zijn ouders. Wadouche heeft een dwarslesie, draagt een katheter en heeft psychische problemen. Zijn zus Amida verliest vertrouwen in de Marokkaanse politie en het Nederlandse consulaat biedt nauwelijks hulp. Door een storing in het verkeersleidingssysteem stonden Amsterdamse metro's aan het begin van de middag enige tijd stil. Onderweg zijn de metro's reden veilig naar de volgende halte volgens het safe haven principe, waardoor niemand in een tunnel vastzat. Metro's werden ontruimd en haltes afgesloten. Trams en bussen reden wel. Rond 13:50 was de storing weer opgelost. In een woning aan de Groene Velden in Lelystad werd zaterdagavond een overleden persoon gevonden. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar geeft geen details over de reden. Zaterdagavond stonden er ook politieauto's bij een volkstuinencomplex aan de Hondsdraf en vloog er een politiehelikopter rond. Het onderzoek is nog gaande. En dan het weer nog. Vanmiddag is er een afwisseling van wolken en zonnige perioden. Het is droog en bij een zwakke tot matige noord- tot noordwestenwind loopt de temperatuur op naar 21 à 22 graden in de kustgebieden en elders naar 23 tot 26 graden, lokaal in het zuiden van Limburg misschien nog een graadje warmer. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Lang Leven Live.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
4: Welkom bij een gloednieuw uur vol tijdloze klassiekers. Terwijl Guido en Timothy even lekker van hun vakantie genieten, heb ik, Gemini, de honneurs waargenomen om jullie te voorzien van de allerbeste muziek. En voor dit uur duiken we diep in de legendarische sound van niemand minder dan Creedence Clearwater Revival. We beginnen dit uur met de dampende, fenomenale energie van een legendarische live optreden, Live at the Royal Albert Hall. Pure, rauwe swarrock, de unieke stem van John Fogerty en hits die geschiedenis hebben geschreven. En alsof dat nog niet genoeg is, trekken we naar het einde toe alle registers open. De laatste twee nummers van dit uur komen rechtstreeks van dat iconische, legendarische veld in Woodstock.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. De Protes Foundation in het centrum van Kiev verstrekt de gratis 2500 protheses aan 1300 patiënten sinds het begin van de oorlog. De stichting wil oorlogsslachtoffers zichtbaar maken in de samenleving als breuk met de Sovjet-traditie waarbij mensen met amputaties werden weggestopt. Schattingen over het aantal Oekraïners dat een ledemaat mist lopen uiteen van 50.000 tot ruim 100.000. 4 renaissancewerken van kunstenaar Antonello de Messina zijn gestolen uit een museum in zijn geboortestad Messina op Sicilië. De diefstal vond plaats in de nacht van zaterdag op zondag. 3 van de 4 werken hadden Messina nooit eerder verlaten. Het Italiaanse ministerie van Cultuur spreekt van werken van buitengewone waarde. Bijna 200.000 Canadezen hebben een petitie ondertekend om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra uit Ottawa te laten uitzetten. Het initiatief komt van een vrouw uit Calgary en wordt gesteund door Elizabeth May, parlementslid van de Green Party in het Canadese Lagerhuis. Door een storing in het verkeersleidingssysteem stonden Amsterdamse metro's aan het begin van de middag enige tijd stil. Onderweg zijn de metro's reden veilig naar de volgende halte volgens het Safe Haven-principe, waardoor niemand in een tunnel vastzat. Metro's werden ontruimd en haltes afgesloten. Trams en bussen reden wel. Rond 13:50 was de storing weer opgelost. En dan het weer nog. Vanavond schijnt af en toe de zon, maar er zijn ook wolkenvelden en het blijft verder droog. De wind neemt weer af naar zwak en rond zonsondergang is het 17 graden in het noorden en lokaal nog 20 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Lang Leven Live.
3: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
4: Het tweede uurtje Lang Leven Live. Even geen dom geklets, maar weer 1 uur geweldig concert. Dit is de band Live, Live uit die Paradiso.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een petitie tegen de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra is in korte tijd bijna 200.000 keer ondertekend. Canadezen verwijten hem de diplomatie.

0: Relatie te ondermijnen met uitspraken over mogelijke annexatie van Canada door de Verenigde Staten. Een GroenLinks-parlementariër wil de petitie indienen. Hoekstra was eerder Amerikaans ambassadeur in Nederland. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen door natuurbranden. Honderden inwoners zijn geëvacueerd. De branden woeden in het zuiden en oosten bij populaire badplaatsen. Zo'n 150 brandweerlieden bestrijden het vuur, geholpen door vliegtuigen en helikopters. Uit een museum in de Siciliaanse stad Messina zijn 4 renaissance-kunstwerken gestolen van de beroemde schilder Antonello de Messina. 3 panelen van de San Gregorio-polyptiek ontbreken. Ook een dubbelzijdig paneel met Maria en Jezus is weg. De werken kunnen miljoenen euro's waard zijn. Rusland is een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist vanwege een omstreden vraag aan de Oekraïnse president Zelensky over het doden van Russische soldaten. Zijn werkgever, de Frankfurter Allgemeine, distantieert zich van de formulering. De journalist wordt vervolgd van het aanzetten tot haat en kan 6 jaar cel krijgen. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog met opklaringen en weinig wind. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen het land over. Morgen begint bewolkt en nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Lang Leven.

Goedenavond, muziekliefhebbers. Je luistert nog steeds naar de ultieme live-beleving op de radio. Lang leven live. Zoals ik het eerste uur al vertelde, de jongens zijn lekker op vakantie. En ik, Gemini, heb het even helemaal overgenomen achter de knoppen. We zijn inmiddels al aangekomen bij het derde uur van onze uitzending. En omdat de jongens in januari zelf die kant op gaan voor een reis naar Japan, reizen wij nu alvast muzikaal met ze mee. Zet je speakers maar vast op standje maximaal, want het hele komende uur duiken we in het legendarische live-album Made in Japan van Deep Purple, opgenomen in de steden Osaka en Tokio. Barstens vol ongeëvenaarde energie, geniale gitaar- en orgelsolo's en pure improvisatiedrift.

song, a thing called Lazy, this one, Lazy.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Amerikaanse gezant Jared Kushner heeft in Egypte gesproken met Hamas-leiders over het vredesplan voor Gaza. Ook ontmoet hij president Sisi. Het plan draait onder meer om een staakt het vuren, ontwapening van Hamas en Israëlische terugtrekking. Kushner reist later naar Israël voor overleg met premier Netanyahu. In Engeland is een 55-jarige man aangehouden op verdenking van moord nadat zijn hond een andere man dodelijk had verwond. Het slachtoffer werd na een ruzie op een wandelroute bij Leeds zwaar gewond. Naar het ziekenhuis gebracht en overleed later. De politie nam de Duitse herder in beslag. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen door natuurbranden. Honderden inwoners zijn geëvacueerd. De branden woeden in het zuiden en oosten bij populaire badplaatsen. Zo'n 150 brandweerlieden bestrijden het vuur, geholpen door vliegtuigen en helikopters.

Uit een museum in de Siciliaanse stad Messina zijn 4 renaissance-kunstwerken gestolen van de beroemde schilder Antonello de Messina. 3 panelen van de San Gregorio-polyptiek ontbreken. Ook een dubbelzijdig paneel met Maria en Jezus is weg. De werken kunnen miljoenen euro's waard zijn. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog met opklaringen en weinig wind. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen het land over. Morgen begint bewolkt en nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws. Uit de grootste stad van Gelderland. Dit is Amsterdam.

Welkom luisteraars bij Amuzant, het blaasmuziekprogramma van de omroepen RTV Apeldoorn en Voorst Veluwezoom. Mijn naam is Riet Welgawe, samenstelling en presentatie. En dit blaasmuziekprogramma is voor harmonie, fanfare en brassmuziek een uur lang. En ook een uur Bummische, Merische muziek en af en toe een uitstapje naar een andere muziekstijl. We zijn begonnen met de Graaf Zeppelin Mars. En het thema van deze uitzending is Sun and Moon. De zon en de maan spelen hun spelletje in deze eerste helft van de maand augustus. Maar ook een luchtschip was aanleiding voor veel mensen om hun blik op de hemel te richten. En Amuzant neemt u mee naar enkele gebeurtenissen en laten de zon en de maan muzikaal voor u schijnen. We zijn dus begonnen met die Graaf Zeppelin Mars. Het luchtschip Zeppelin gleed over Zuid-, Midden- en Oost-Nederland. De Universiteit van Wageningen heeft ten behoeve van een onderzoek de Zeppelin met speciale sensoren ingezet om op circa 300 meter hoogte de luchtkwaliteit te controleren. Een luchtschip vliegt langzaam en is in staat, anders dan een vliegtuig, om makkelijk op dezelfde plek verticaler te stijgen of te dalen. De route van deze Zeppelin ging ook van Arnhem naar Kootwijk, waardoor velen uit onze regio het luchtschip hebben gespot. En dat Graaf Zeppelin Mars die werd gespeeld door Weerbaarheidsmuziekkorps Erfurt. En het is een compositie van Carl Tijken. We gaan verder met Augusto van Angela Campini en Jacob de Haan, gespeeld door de Antwerp Winds. En waarom die gecomponeerd is, daarover straks meer. Maar nu eerst Augusto.

Het hoofdthema van deze compositie, Agosto, ontstond jaren geleden in een nacht van 10 augustus. Een van die heldere nachten waarin sterren zachtjes neervallen, alsof ze

dromen niet willen verstoren. Tijdens het componeren liet de Italiaanse componiste Angela Campiani zich inspireren door haar zoon Lorenzo en de sporen van vallende sterren boven de groene heuvels van Umbrië. Oorspronkelijk was het een kort stuk voor trompet en piano en later heeft Jacob de Haan het bewerkt en uitgebreid tot een compositie voor euphonium solo en harmonieorkest. Aanleiding hiervoor waren de vieringen van het 170-jarig en 20-jarig bestaan van de harmonieorkesten van respectievelijk Monteleone de Orvieto en Città della Pieve. Het thema is nog steeds Sun and Moon en daar hebben we ook een mooie musical versie van Sun and Moon van Miss Saigon. You are the sunlight, I am the moon van Claude Michel Schoenberg. Hier gespeeld door Facets of Glass.

Ja, en als de zon achter de maan verdwijnt, ja, dan krijg je hele bijzondere beelden aan het hemellichaam. En dan kunnen we ook spreken van Wonderful Tonight. Hier gespeeld door de Romantic Penpipes.

Ja, en de nieuwsberichten staan er weer vol van. De eclipse van de zon, dus de, het verdwijnen van de zon achter de maan, die op 13 augustus in delen van Europa zichtbaar is, vooral in IJsland, in Spanje, maar misschien ook in Nederland. Ja, als die maan gaat dansen, ja, dan heb je de poppen aan dansen. Moondance, een arrangement van Rob van Rijmersdal. En het is van Van Morrison. Hier gespeeld door Banda de Musica da Fossa Arriera.

How High the Moon, dat is een jazzklassieker van M. Lewis. En die wordt hier gespeeld door de Koninklijke Militaire Kapel, de Nederlandse Marine.

Mystery of Light van de Oostenrijkse componist Otto M. Schwartz. Licht, zon, maan en sterren. Er is altijd een verband met geloof, occultisme en mystiek. Aan diverse standen van hemellichamen wordt de kracht toegestreven de toekomst te voorspellen en bepaalde verschijnselen zijn geïnterpreteerd als straf van God of de goden. Onze waarnemingen variëren van zonsopgangen, zonsverduisteringen, regenbogen en lichtbrekingen tot zonsondergangen overdag, maanopkomsten, het noorderlicht, nieuwe manen, halve manen, poollicht, sterrenbeelden, vallende sterren en nog veel meer in de nacht.

Mystery of Light is het eerste deel van een reeks werken rond dit thema, Nightlights. Het richt zich op het leven.

noordelijke deel, zoals Noord-Scandinavië, IJsland en Groenland. En ook in IJsland is de zonsverduistering heel goed te horen. Luister naar de Mystery of Light, Luna Eclipse en Aurora Borealis.

Onlangs vond in Kerkrade het World Music Contest plaats. En daar heeft onder andere Koninklijk Fanfare Kempenbloei uit de Achel voor de vijfde achtereenvolgende keer de wereldtitel voor concert de sessie van Fanfare gewonnen. En hun motto is: wij zijn het veldrijden van de blaasmuziek. Van de CD Messenger of Light, CD nummer 2, volgt nu Chase the Sun, wat betekent volg de zon, van Rob Wiffen.

In de zomer van 2026 wordt Europa geteisterd door diverse achtereenvolgende hittegolven. Wat woudbranden veroorzaakt, leegstand van rivieren en meren. Ja, en dan is het regenwater ontbreekt. Ja, Wonders of Nature, dat is water. Een compositie van Bert Appermond, gespeeld door de Luxemburg Militaire Band.

Ja, en als het water in de rivieren zich steeds verder terugtrekt, dan krijgen we droge rivierbeddingen. Als het ware wadden in het water. Wait in the Water is een arrangement. Het arrangement is van Marcus Guts. En hier gespeeld door de Washington Winds.

Ja, nee, Mark gaat de laatste titels inschakelen. Sunrise en Sunset Tango. Laten we ons maar blijven genieten van de zon. Kijk op onze website amusante.info, want daar vindt u de speellijst. En op polkafest.nl voor alle concerten. En op www.klankwijzer/agenda ook voor alle concerten. En voor nu een hele fijne voortzetting van deze avond. En tot volgende week bij Havara Amusant. Sunrise door Policei Orchestra Schleswig-Holstein. En Festivo Sunset Tango door Banda Sinfonica da Policia de Seguranda Publica.

Ja, luisteraars, nog even een hele korte mededeling. De volgende week is er een sportuitzending op dinsdagavond live bij RTV Apeldoorn. Maar op de voor de zondagavond 23 augustus zullen we een speellijst invoegen. Dus daar kunt u naar luisteren. En dan de titels kunt u dan vinden op onze website amusante.info. En daar ook alles over het mooie concert wat Juliana gaat geven op 12 september. Net over de grens bij Bocholt. Tot de volgende week.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De ministers van Buitenlandse Zaken van 8 landen veroordelen de Israëlische afwijzing van een Gaza-vredesplan van de Vredesraad van Donald Trump. Zij vinden dat Israël daarmee vredesinspanningen ondermijnt en roepen de Verenigde Staten op om druk uit te oefenen. Israël daarentegen stelt dat het zich pas terugtrekt na een volledige ontwapening van Hamas. Honderden migranten demonstreren op een strand in de Spaanse exclave Ceuta en vragen om asiel. Ze willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. Duizenden migranten verblijven er nog na een massale grensoversteek. Ze slapen onder slechte omstandigheden en kampen met ziektes, terwijl de lokale gezondheidszorg onder druk staat. De Amerikaanse gezant Jared Kushner heeft in Egypte gesproken met Hamas-leiders over het vredesplan voor Gaza. Ook ontmoet hij president Sisi. Het plan draait onder meer om een staakt het vuren, ontwapening van Hamas en Israëlische terugtrekking. Kushner reist later naar Israël voor overleg met premier Netanyahu. In Engeland is een 55-jarige man aangehouden op verdenking van moord nadat zijn hond een andere man dodelijk had verwond. Het slachtoffer werd na een ruzie op een wandelroute bij Leeds zwaar gewond. Naar het ziekenhuis gebracht en overleed later. De politie nam de Duitse herder in beslag. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog met opklaringen en weinig wind. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen het land over. Morgen begint bewolkt en nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Uit de grootste stad van Gelderland. Dit is Amuzant.

Ja, welkom luisteraars bij dit uur amusant. De blaasmuziek uit zender van RTV Apeldoorn en Voorst Veluwezoom. Met in deze uitzending vooral Böhmische, Merische blaasmuziek, maar ook een af en toe een uitstapje naar een andere muziekstijl. Mijn naam is Riet Welgraben, samenstelling en presentatie. Een thema van deze uitzending is Sonne und Mond, wat alles heeft te maken met de zonsverduistering die plaatsvindt op 13 augustus 2026. En mooie titels over de zon en de maan. En die zonsverduistering die is te bekijken in, als u naar boven, naar de hemel kijkt. En Ernst Mosch die zong daar zojuist mooi over. In de openingstitel Schau hinauf zum Himmelszelt. Een compositie van Michel Kloosterman en Hans Brusch. En het werd dus gespeeld door Ernst Mosch. We vervolgen Wendy Goldene Sonne untergeht van Blaaskapelle Gloria. Ja, en als de zon, gouden zon niet meer te zien is, dan hebben we een zonsverduistering. Ja.

Ja, zo'n hele zon- en maandverduistering, dat duurt eigenlijk maar een heel kort ogenblikje. Het komt maar eens in de zoveel jaar voor. En ja, en dan wil ook iedereen genieten van dat ene korte momentje. Een kortse ogenblik wordt hier gespeeld door Jörg Bolin en zijn Meerisches Feuer.

En het is erg af te bevelen om, als u niet over een goedgekeurde eclipsbril beschikt, om naar dat moment van zonsverduistering te kijken. Want het hele kleine beetje zonlicht, wat dan nog te zien is, dat is zo fel dat het uw netvlies kan beschadigen. En dan hebben we het over een helle zonnestraal, wat ook gespeeld wordt door Lucas Brugmaier en die Böhmische Kameraden.

De Duitse componist en muzikant Norbert Gellen die laat altijd in het maanlicht de hond uit. En zo ook op een avond dat het maanlicht heel mooi scheen, zette hij zich op een bankje neer en keek uit over het mooie landschap van nabij Ravensburg. En daar ontstond de eerste tonen in zijn hoofd van de polka Mondlicht. Hier wordt die gespeeld door Anton Gellen en de Zetzigtaler Blaasmuziek. De kapel waar Norbert Gellen jarenlang bij heeft gespeeld, maar die kapel is opgeheven. Mondlicht.

U luistert naar Amusant met het thema Sonne und Mond. Wenn süß das Mondlicht auf den Hügel sleeft, dat is een compositie van James Last en hij speelt het met het James Last Orchestra.

Ja, die zon en die maan zo heel ver weg bij ons. En toch willen we het altijd bij ons hebben. Waait, waait, zo eerzinnig waait. Dat wordt gespeeld door Dabbelegraven.

Ja, en in mijn in Spanje levende familie, die gaf te kennen dat niet alleen die zonsverduistering heel mooi is, maar ook die momenten daarna. Want dan komt er namelijk een meteorzwerm Perseiden over. En dat geeft heel veel vallende sterren. Tot wel een eenvallende ster per minuut. Ja, en dat is toch echt de betovering van de hemel. Luister naar Himmelszauber. Hier gespeeld weer door Jörg Bollin und das Meerische Feuer.

Ja, het zijn eigenlijk ongelofelijke tijden, hè, met zulke zonneverduisterings. Unglaubliche Zeiten is een compositie van Jörg Stupsis. En het is ook een studioopname die gemaakt is door Jörg Stupsis. Unglaubliche Zeiten.

Ja, en u luistert nog steeds naar Amazon met het thema Zonne und Mond. Zonnestralen, die wordt hier gespeeld door Wilfried Rösch en zijn Böhmische Freunden.

De zon in de zee zien zakken is een letterlijke omschrijving van een zonsondergang aan de kust. Maar vaak wordt het in het Nederlands ook gebruikt als beeldspraak voor een ontspannen, romantisch of zomers gevoel. Er is geen diepe of verborgen spreekwoordelijke betekenis achter. Het drukt vooral in sfeer van rust, vakantie en genieten uit. Ja, en als je de zon in de zee ziet zakken, dan heb je een andere horizon als daarvoor. Neue Horizonte Mars, dat is een compositie van Michel Geisler, gespeeld door Bezirksbläserorchester Zillertal.

Nou, dat was applaus voor onze technicus. Bij Maneschijn kan je ook een heel romantisch sfeertje krijgen. Bij Moonshine van Engelbert Wendler gecomponeerd. Hier gespeeld door die

Ja, de zonsondergang, de eclips, die laat zich 13 augustus 2026 zien in Europa. Onder andere ook in Nederland. En ja, dan hebben we het over als de zonsverduistering. Dan hebben we het over eigenlijk een beetje over een zonsondergang. Hè? Zonnenuntergang van compositie van Falco en Safko Afsenig. Tekst is van E. Echwalda. En het wordt gespeeld door die lustigen Oberkreiner.

Ja, en dan zit dit uurtje amusant met vooral Bummense, Merische blaasmuziek zit er ook alweer op. We hadden het thema Zonne und Mond. En 12 september vindt er in Sporkerzaal het jubileumconcert plaats van de Sporker muzikanten. En daaraan verlenen medewerking onze fanfareorkest Juliana uit Uddel. En onder andere ook Zoutbras uit Südtirol. U kunt de kaarten bestellen via de website van Juliana Uddel. En alle meerdere informatie vindt u daar ook. We gaan eruit met Shout Her, Shout Her. Gespeeld door Ernst Mosch. En shout ook op onze website amusante.info voor de informatie. En vooral ook volgende week, want 18... augustus is er geen live uitzending van Amusant, want dan wordt een sportwedstrijd uitgezonden. De volgende uitzending kunt u dan op zondag 23 augustus luisteren met een non-stop lijst. En voor nu een hele fijne avond en een hele fijne week. Shout her, shout her.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De grote natuurbrand in het Duitse Hüttgenwald bij Aken is onder controle. Enkele honderden brandweerlieden blijven actief om na te blussen. De brand werd ingedampt met brandgangen. De meeste van de circa 2000 geëvacueerde bewoners zijn teruggekeerd. De oorzaak is nog onbekend. De politie is een onderzoek gestart. Bij een grote brand in een schuur in het Overijsselse Bentelo heeft een rookgasexplosie een deel van de gevel weggeblazen. Ook een naastgelegen schuur raakte beschadigd. Het pand van een partyservicebedrijf brandde grotendeels uit. Niemand raakte gewond. De brandweer is bezig met nablussen. De ministers van Buitenlandse Zaken van 8 landen veroordelen de Israëlische afwijzing van een Gaza-vredesplan van de Vredesraad van Donald Trump. Zij vinden dat Israël daarmee vredesinspanningen ondermijnt en roepen de Verenigde Staten op om druk uit te oefenen. Israël daarentegen stelt dat het zich pas terugtrekt na een volledige ontwapening van Hamas. Honderden migranten demonstreren op een strand in de Spaanse exclave Ceuta en vragen om asiel. Ze willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. Duizenden migranten verblijven er nog na een massale grensoversteek. Ze slapen onder slechte omstandigheden en kampen met ziektes, terwijl de lokale gezondheidszorg onder druk staat. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog met opklaringen en weinig wind. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen het land over. Morgen begint bewolkt en nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Is Apeldoorn klassiek.
3: Radio Apeldoorn.
4: U bent nog steeds verbonden met RTV Apeldoorn en wel met Apeldoorn Klassiek. En we gaan heerlijke klassieke muziek voor u draaien en ook nog kijken naar de agenda. En we starten met Songs for the Journey. Dat is Keltische muziek.

Het volgende nummer wat ik voor u ga draaien is Fusion. En dat wordt gespeeld op viool door Esther Abrami. En ze wordt begeleid door de City of Prague Philharmonic Orchest. Onder leiding van Irene Delgado Jiménez.

Erik Whitaker is dirigent, maar ook componist. En hij heeft het volgende nummer gecomponeerd, Eternity in an Hour. En dat wordt gezongen door Fautjes 8. En hij dirigeert dat koor ook.

Eind augustus dan is er de opening. En dat is de landelijke start van het culturele seizoen van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus. En dan viert Apeldoorn dus dit ook mee als een satellietstad met een eigen programma vol kunst, theater, muziek, dans, straattheater en ontmoetingen met makers. En je kan op verschillende plekken allerlei soorten muziek ontdekken. En het is echt een geweldig festijn, want je kan echt alles treffen. U kunt ook nog naar het ballet uit het Zwanenmeer en de Notenkraker. En dat is van het. En dat is het grootste Zwanenmeer ter wereld, van het Shanghai Ballet. En er zijn in de 140-jarige geschiedenis van het Zwanenmeer wel duizenden uitvoeringen van dit meesterwerk van Tchaikovsky opgevoerd. Maar deze versie van de Britse balletmaestro Derek Dean schittert op eenzame hoogte. Het optreden met maar liefst 48 zwanen in plaats van de gebruikelijke 24. En de buitengewone kwaliteit maakt deze voorstelling tot een belevenis die zijn weerga niet kent. De beeldschone liefdesvogels vormen betoverende taferelen die in homogene, steeds wisselende formaties transformeren en als deka-achtige schilderijen aan je voorbij trekken. We gaan daarna luisteren naar het thema van Swan Lake. En dat is van Tchaikovsky. En het wordt gespeeld door een orkest onder leiding van Wolfgang Sawallisch.

Ja, dat is over bekende muziek, hè. Gewoon geweldig. Nou, ik heb niet zoveel met het Zwanenmeer, geloof ik. Maar ik denk dat ik dit jaar toch ook echt ga. Want het, als je kijkt naar YouTube en de opnames, dat is echt fenomenaal. Dus eigenlijk moet iedereen dat gezien hebben. Tijdens de opening presenteert het NJ On in samenwerking met Theater Ophuis in de buitenlucht het Horizon Quartet. En dat is op het terras, dat is voor Orpheus. Een klarinetkwartet, het bestaande uit muzici uit Spanje, Portugal en Oekraïne, die elkaar tegenkwamen tijdens hun studie aan het Conservatorium van Amsterdam. En ze brengen muziek uit alle windstreken en vertellen daarmee echte muzikale verhalen. En dat kunt u gratis horen en zien op zondag 30 augustus om 14:00 op het terras van Orpheus. En zij spelen voor u nu La Boda de Louis Alonso.

Iedere vrijdag, vierde vrijdag van de maand, programmeert Orpheus live muziek in restaurant 055. Speciaal voor deze avonden presenteert Orpheus vrolijke, verrassende voorstellingen en concerten, zodat je weer eens ouderwetse avond uit kunt. Muziekprogramma is weer gratis toegankelijk. Ook als je geen theaterbezoeker bent, is het gewoon een feestje. Bestel een drankje aan de bar en geniet van heerlijke ball bites en begin het weekend goed. En een Apeldoorns kwartet speelt voor u, Lumesti. Het zijn bevriende muzikanten uit Apeldoorn die een ratatouille van folk, gypsy, jazz en andere muzikale stijlen speelt. En hun naam is afgeleid van het Roemeense woord voor werelds en het weerspiegelt hun diverse stijl. En laat je dus verrassen door Hans de Louter contrabas, Gert de Graaf gitaar en Gilles Beerda accordeon. En ik zei net vier, maar het zijn er vijf. Hendrik de Vries op gitaar en zang. Ze hebben geen muziek opgenomen, dus ik kan u dat helaas niet laten horen. Maar ik heb wereldmuziek voor u gevonden, gespeeld door vier multi-instrumentalisten, van Arabisch tot Angolees, van Braziliaans tot Bulgaars. En ze heten Todo en Co. We gaan luisteren.

Ja, dat is echt heel vrolijk. En dat zult u ook van de heren. Want ik heb nu een damesbandje laten horen. Maar dat kunt u ook van de heren verwachten. Van Hans de Lautergettegaaf, Jules Beerda en Hendrik de Vries. Dat wordt echt genieten. De ereprijs is ook weer van de partij. En die spelen in het Ketelhuis in Apeldoorn aan de

Veldhuisstraat 7. En ook dat is vaak een spektakel. En ze hebben nu nieuw werk wat ze uit gaan voeren. En wij gaan luisteren. Galiop Tsoupaki, Thin Air, gespeeld door Ereprijs.

Ja, dit was de ereprijs. En gaat u vooral naar de Uitagenda Apeldoorn. Daar kunt u alle activiteiten vinden en optredens. En er is voor kinderen ook van alles. En er is heel veel lichte muziek. En niet zoveel klassiek, maar u kunt toch wel heel erg genieten van lichte muziek. Ook in Orpheus is het Jazz Generations Festival. En dat is nu voor de 4e, 5e jaar dat ze dat organiseren. En dat is ook altijd een geweldig leuk festival. Ontdek de beste jazzmuzikanten uit Nederland. En daarbuiten op de 8e editie. Oh, het is alweer 8 jaar van het jazzfestival Generations in Orpheus. En op 4 verschillende podia geniet je van heerlijke live muziek. We hebben vorige keer al iets laten horen van zangeres Tjam Rossi. En van Peter Douglas. Dus komen allemaal. Trico heb ik ook al iets van laten horen in een andere uitzending. En ik heb nu een nummer gevonden van Larry Golden, die overigens niet komt hoor. Maar ik dacht nou, een relaxed jazznummer, dat gaat er misschien wel in. Salad Days van Larry Golden en Harry Allen. When Larry Met Harry.

Ja, heerlijk jazznummer. Daar word je echt heel erg relaxed van. We gaan even terug naar de klassieke muziek. En we gaan naar Sulla Bassana van het BBC Scots Symfonieorkest onder leiding van Erland Cooper. En de componist is ook Erland Cooper.

We gaan weer eventjes terug in de tijd naar Le Rameau. En we gaan luisteren naar een fragment uit Rameau, Les Indes Galantes, onder leiding van William Christie en Paul Agnew. En dit optreden wordt live uitgezonden vanuit de Grande Salle Pierre Boulez in de Philharmonie de Paris. Les Indes Galantes, dat op 28 augustus 1735 in première ging, is het eerste van Jean-Philippe Rameau's 6 operaballetten. En dit Franse genre dat in de 17e eeuw ontstond onder invloed van Rameau en Lully geeft voorrang aan dans en instrumentale muziek boven vocale zang. Het werk is opgebouwd uit 4 of 5 zelfstandige bedrijven, bekend als entrées, die niettemin door een gemeenschappelijk thema met elkaar verbonden zijn. We gaan luisteren.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Oekraïne heeft een van zijn grootste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd. Volgens Moskou werden 822 drones neergehaald, waarbij in totaal minstens 6 mensen omkwamen. In Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden door Russische raketaanvallen. Onder meer Krivie, Kiev en Zaporizhia werden getroffen. De grote natuurbrand in het Duitse Hüttgenwald bij Aken is onder controle. Enkele honderden brandweerlieden blijven actief om na te blussen. De brand werd ingedampt met brandgangen. De meeste van de circa 2000 geëvacueerde bewoners zijn teruggekeerd. De oorzaak is nog onbekend. De politie is een onderzoek gestart. Bij een grote brand in een schuur in het Overijsselse Bentelo heeft een rookgasexplosie een deel van de gevel weggeblazen. Ook een naastgelegen schuur raakte beschadigd. Het pand van een partyservicebedrijf brandde grotendeels uit. Niemand raakte gewond. De brandweer is bezig met nablussen. De ministers van Buitenlandse Zaken van 8 landen veroordelen de Israëlische afwijzing van een Gaza-vredesplan van de Vredesraad van Donald Trump. Zij vinden dat Israël daarmee vredesinspanningen ondermijnt en roepen de Verenigde Staten op om druk uit te oefenen. Israël daarentegen stelt dat het zich pas terugtrekt na een volledige ontwapening van Hamas. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog met opklaringen en weinig wind. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen het land over. Morgen begint bewolkt en nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Give Me The Night.

Goedenavond en welkom bij Give Me The Night. En u hoort al heel stiekem een stukje wat we zo gaan draaien. Maar ik wil toch eerst nog even wat vertellen over het liedje waarmee wij begonnen zijn vanavond. On Broadway. Geschreven in 1962 door Barry Mann en Cynthia Well. En eigenlijk hadden ze bij het schrijven van het liedje een damesgroep in gedachten. Het is ook opgenomen door de Cookies en door de Crystals. En daar niet heel veel, niet echt een hit geworden. Later hebben de Drifters het nog opgenomen, puur omdat hun manager een liedje nodig had om uit te brengen. Maar in 1977 kwam het op het album van George Benson terecht, het album Weekend in L.A. En daarmee bereikte de single toch wel wat meer succes. Misschien een leuk weetje. George Benson zong On Broadway in 1994 nogmaals, maar dan samen met Clifford en de Rhythm Rats. En waar kent u die van? De Muppet Show. Dat gezegd hebbende. Ja, hoorde u al de begintonen van Tears of a Clown? En dat is natuurlijk een heel bekend nummer van Smokey Robinson en de Miracles. Die het in 1967 uitbracht in.

op een album. Het was geen single, dus ook nog helemaal geen succes. In 1969 gaf Robinson aan van, nou, ik ga rustig aandoen. Ik wil bij mijn gezin zijn. Ik heb geen zin meer in toeren. Maar ja, ze waren zo populair dat de fans schreeuwden om nieuwe muziek. En toen heeft Motown besloten om Tears of a Clown in 1970, dus 3 jaar later, pas uit te brengen op single. Ja, en toen werd het een enorme hit.

Aranka is een nummer van de Amerikaanse zangeres Becky G. Het kwam uit in 2023 en daarop werkt ze samen met de Dominicaanse zanger Omega. En in Aranka bezingen ze de, dat ze verder wil met haar leven. Het is een heel, het is echt een liedjes. Een, nee, ik zeg dat niet goed. Ja, nou, lekker zeg vanavond op zondagavond. Kom gewoon niet aan mijn woorden. We lekker beginnen. Als we begonnen al met noten te vroeg. En nu kom ik niet uit mijn woorden. Nou, we hebben nog even te gaan. Maar wel heel veel fijne muziek. Dus het komt vast heel goed. Nee, wat ik wilde vertellen is dat Becky G echt een liedjesverteller is. Een verhalenverteller. Dus Becky G samen met Omega Aranka.

Het betekent zachtjes voorzichtig. En Elvis Crespo bracht dit merengue-nummer uit in 1998. En ik heb het over...

Ja, in 1998 kwam een liedje uit dat gaat over positief blijven in het leven. Want huilen is niet nodig omdat het leven een carnaval is en al het kwaad zal verdwijnen. La vida es un carnaval, aldus Celia Cruz.

0: Maakt u al een dansje, want dan kunnen we nog even door. Met Que bueno baila usted. Dat is dat betekent, danst u goed of wat kunt u goed dansen? En ik ga niet de grammaticale vorm uitleggen dat het een beleefdheidsvorm is. Maar het is gewoon een heel fijn liedje van Benny Moré. En daarmee blijven we nog even fijn in zomerse sferen.
1: Dit is Lijn met Give Me The Night.

Nou, we gaan nu lekker terug naar andere soul. Dat heb je met zo'n overgebleven lijstje. Pusherman komt van het album Superfly, de soundtrack van de gelijknamige Blaxploitation film. En de film gaat over een Afro-Amerikaanse cocaïnedealer die uit de onderwereld probeert te komen en daarbij met geweld, corruptie, politie en moord te maken krijgt. Elke track op het album van Mayfield belicht een andere kijk op het hele gebeuren. Aan de ene kant

Bonnie Mac Rice zegt u waarschijnlijk niks, maar het was een succesvolle Amerikaanse singer-songwriter. En bekend van Respect Yourself, dat zegt u waarschijnlijk wat. En Mustang Sally. En voor dat liedje raakte zij geïnspireerd door Ford Mustang. En het werd een hit dankzij Wilson Pickett in 1966.

John Legend is de volgende. Ja, ik weet niet of ik dat al verteld heb, maar op North Sea, dat hij alleen zat achter zijn vleugel zijn hele levensverhaal te vertellen. Ja, fijn dat ik deze tegenkwam.

intricate jazz funk fusion track. Ja, onthouden we die even. Van niemand minder dan drummer, componist Nate Smith. Het kwam uit op zijn album King Folk in 2017. En al staat hij volgens mij eigenlijk bekend als een countryster... is dit eigenlijk wel een heel fijn album om eens te beluisteren.

Ja, Givian stond op Noordzee. Het was echt bloedheet, mussen van het dak. En hij had gewoon vol ornaat, hè, strak in het pak. Zijn handschoenen aan, hele gelikte show. Ik had er stiekem iets meer van verwacht. Maar ik heb hem wel gezien, dus ach, wat lopen te zeuren. Ja, en ook hij staat er vanavond voor met Heartbreak Anniversary. Waarin hij die jaarlijkse herinnering bezingt. Waarin je terugdenkt aan die pijnlijke, verdrietige break-up.

toen was hij ineens klaar. Nou, dat dus. Smoking Out the Window. Dat werd geschreven door Bruno Mars. En u weet wel, die ene helft van dat superduo Silk Sonic samen met Anderson Paak. Ik draai wel meer vaker nummers van ze. Maar dit liedje gaat over een wanhopige man die uit het raam sigaretten rookt om zo te ontsnappen uit zijn stressvolle omstandigheden. Het nummer is helemaal geschreven vanuit het oogpunt van die man. Weet je misschien nog dat het gerucht dat ging natuurlijk dat Bruno bij Anderson zou zijn? Ja, tuurlijk niet. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

To Love Somebody is origineel van de Bee Gees. Komt uit 1967, geschreven door niemand minder dan Barry Gibb. Maar vanavond door, ik denk, de populairste soulzanger aller tijden. Hij is trouwens ook dominee, Al Green.

Ja, en dat was hem alweer. Ik dank u hartelijk voor het luisteren. Fijn dat u erbij was op de zondagavond. Ik dank onze onvolprezen Theo.

natuurlijk weer voor de techniek. Ook heel fijn dat jij er weer was. Ja, waar gaan we ermee uit? U hoort het al, hoe toepasselijk. Het origineel is van de Eilie Brothers. En die draaien we ook. Between the Sheets. En daarmee wens ik u een hele fijne week toe.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Zijn vrachtwagen zou zijn gekanteld. Zo'n 1000 brandweerlieden bestrijden het vuur, geholpen door Franse eenheden. Ruim 16.000 hectare is getroffen en meer dan 1000 inwoners moesten hun woningen verlaten. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. De overbeladen boot mocht 90 mensen vervoeren, maar er waren mogelijk veel meer mensen aan boord. De zoektocht naar vermisten gaat door. Ook slechte weersomstandigheden en sterke golven speelden vermoedelijk een rol. Oekraïne heeft een van zijn grootste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd. Volgens Moskou werden 822 drones neergehaald, waarbij in totaal minstens 6 mensen omkwamen. In Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden door Russische raketaanvallen. Onder meer Krivie, Kiev en Zaporizhia werden getroffen. De grote natuurbrand in het Duitse Hüttgenwald bij Aken is onder controle. Enkele honderden brandweerlieden blijven actief om na te blussen. De brand werd ingedampt met brandgangen. De meeste van de circa 2000 geëvacueerde bewoners zijn teruggekeerd. De oorzaak is nog onbekend. De politie is een onderzoek gestart. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog met opklaringen en weinig wind. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen het land over. Morgen begint bewolkt en nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Nachttour.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

aan en luister naar Wakker Zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

van de tongriem gesneden? Altijd alleen in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Nacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is op 83-jarige leeftijd overleden. In 1974 scheurde hij zijn elleboogband, waarna teamarts Frank Jope een experimentele operatie uitvoerde. Tommy John keerde in 1976 terug en won daarna nog 164 wedstrijden. De baanbrekende ingreep werd naar hem vernoemd en veranderde de sportmedische wereld voorgoed. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Zijn vrachtwagen zou zijn gekanteld. Zo'n 1000 brandweerlieden bestrijden het vuur, geholpen door Franse eenheden. Ruim 16.000 hectare is getroffen en meer dan 1000 inwoners moesten hun woningen verlaten. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. De overbeladen boot mocht 90 mensen vervoeren, maar er waren mogelijk veel meer mensen aan boord. De zoektocht naar vermisten gaat door. Ook slechte weersomstandigheden en sterke golven speelden vermoedelijk een rol. Oekraïne heeft een van zijn grootste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd. Volgens Moskou werden 822 drones neergehaald, waarbij in totaal minstens 6 mensen omkwamen. In Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden door Russische raketaanvallen. Onder meer Krivie, Kiev en Zaporizhia werden getroffen. Ten slotte nog het weer. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen over het land. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. Morgen begint bewolkt en op veel plaatsen nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden en 23 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is de nacht.

0: dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
1: Go ahead. Make my day.
0: Bij nacht.
2: Your brain may no longer be the boss.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is op 83-jarige leeftijd overleden. In 1974 scheurde hij zijn elleboogband, waarna teamarts Frank Joop een experimentele operatie uitvoerde. Tommy John keerde in 1976 terug en won daarna nog 164 wedstrijden. De baanbrekende ingreep werd naar hem vernoemd en veranderde de sportmedische wereld voorgoed. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Zijn vrachtwagen zou zijn gekanteld. Zo'n 1000 brandweerlieden bestrijden het vuur, geholpen door Franse eenheden. Ruim 16.000 hectare is getroffen en meer dan 1000 inwoners moesten hun woningen verlaten. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. De overbeladen boot mocht 90 mensen vervoeren, maar er waren mogelijk veel meer mensen aan boord. De zoektocht naar vermisten gaat door. Ook slechte weersomstandigheden en sterke golven speelden vermoedelijk een rol. Oekraïne heeft een van zijn grootste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd. Volgens Moskou werden 822 drones neergehaald, waarbij in totaal minstens 6 mensen omkwamen. In Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden door Russische raketaanvallen. Onder meer Kryvyi, Kiev en Zaporizhia werden getroffen. Ten slotte nog het weer. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen over het land. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. Morgen begint bewolkt en op veel plaatsen nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden en 23 in het zuiden. En tot zover het nieuws. Oh, nee.

uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is op 83-jarige leeftijd overleden. In 1974 scheurde hij zijn elleboogband, waarna teamarts Frank Jope een experimentele operatie uitvoerde. Tommy John keerde in 1976 terug en won daarna nog 164 wedstrijden. De baanbrekende ingreep werd naar hem vernoemd en veranderde de sportmedische wereld voorgoed. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Zijn vrachtwagen zou zijn gekanteld. Zo'n 1000 brandweerlieden bestrijden het vuur, geholpen door Franse eenheden. Ruim 16.000 hectare is getroffen en meer dan 1000 inwoners moesten hun woningen verlaten. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. De overbeladen boot mocht 90 mensen vervoeren, maar er waren mogelijk veel meer mensen aan boord. De zoektocht naar vermisten gaat door. Ook slechte weersomstandigheden en sterke golven speelden vermoedelijk een rol. Oekraïne heeft een van zijn grootste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd. Volgens Moskou werden 822 drones neergehaald, waarbij in totaal minstens 6 mensen omkwamen. In Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden door Russische raketaanvallen. Onder meer Kryvyi, Kiev en Zaporizhia werden getroffen. Ten slotte nog het weer. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen over het land. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. Morgen begint bewolkt en op veel plaatsen nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt